En stop niet, maar ga door. Suriname, Surinamers, blijf bouwen. Ik wens je niets meer dan een hele fijne voortzetting van je avond. Het is 9:03. Ik moet toch echt gaan afsluiten. Een hele fijne voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. Ben je nog in het verkeer, wees AUB extra alert. Nooit alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruikers. Morgen is het woensdag, 24 juni. Een nieuwe ronde, een nieuwe kans. Blijf volhouden, blijf doorgaan. Ik sluit af met de boodschap waar ik altijd mee afsluit. Hou van elkaar, maar op de allereerste plaats, hou van jezelf. Mijn naam is Robert en wij gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. Heb een mooie avond. Blijf leren. Blijf volhouden. Blijf doorgaan. Want het eindresultaat zit daarachter. Maar ga hier eerst doorheen. Alleen maar liefde. Fijne avond en tot donderdag.

is LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag...

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: Radio.
1: Rustig, dikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oei, omwikama. Waarom omwikama?
2: Ruwaka dabe, ai, go.
1: Hey, tik alasan. Kom weer snel, tik alasan.
2: Hey, wakti. Ik wil dat goed dabe. Oké, Arkino, tie je bek. Wat ik in me?
1: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedreven?

0: gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I be de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou?
1: Neem me

0: time. God is good.
1: All the time.
0: And all the time.
1: God is good.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Van harte een mooie morgen toegewenst, geliefde luisteraar. Een nieuwe dag, een van de laatste dagen in de zesde maand van 2026. Straks is de eerste helft van het jaar voorbij en we mogen onze Schepper en God danken en eer brengen.

sterkte. Loof hem om zijn mogend heen, loof hem om zijn mogend heen. Loof hem naar de grootheid zijner kracht. Ja, een deel van een lied geschreven naar de eerste twee versen van Psalm 150, de laatste psalm in de Bijbel. U mag het zelf lezen als u het niet kent. Maar niet alleen deze psalm. Het is aan te raden de dag te beginnen met God en zijn woord. Voor bescherming, richting, kracht. Want wie nos sapsa ade o chari. En als we er zelf nog niet aan toegekomen zijn, kunnen we de Heere prijzen en elkaar bemoedigen door middel van Word of God via Radio Lim FM. En vandaag is het mijn beurt om een overdenking te brengen en ik dank de Heer voor zijn genade. Lobiwan, Gods woord, de Bijbel, ook wel de Heilige Schrift genoemd, is essentieel, omdat het onze leidraad is. Daarom moeten we tijd vrijmaken voor het lezen, onderzoeken ervan. We leren dan God de Schepper kennen en hoe belangrijk een relatie met Hem is als onze Maker. In Psalm 100 en vele andere gedeelten in de Bijbel lezen we dat we door en voor Hem geschapen zijn. En hoe we moeten leven, weten we door zijn regels in het woord, zodat we nog kan laspassie. Door die stipt op te volgen, tonen we dat we ontzag voor hem hebben en van hem houden. Dat we hem beschouwen als de enige ware God. Helaas hebben we soms, of vaak, de neiging om van hem af te dwalen en lopen we andere goden achterna, afgoden genoemd. Een afgod. Het kernwoord is God met een voorvoegsel af. Samen als betekenis niet God of verwijderd van God. Een van de definities op encyclo.nl zegt dat een afgod is iets dat of iemand die je als een god vereert. Een valse god. Wat zegt de God van Abraham, Isaac en Jacob van Israël in zijn woord? Het komt erop neer alles, of het nou betreft een mens, dier, ding, zijn schepping, wat we de plaats geven die alleen voor God is, de eerste plaats dus, is een afgod. Het hebben en dienen van afgoden is afgoderij. En dat is al eeuwen oud. Het Oude Testament vertelt dat het volk Israël werd geleid uit Egypte, een land dat wemelde van afgodendiensten. Bijvoorbeeld de zon, het water van de Nijl, dieren, Gods schepping dus, werden door de Egyptenaren aanbeden. De farao, een mens, werd als God gezien. Daarom waarschuwde de Heer zijn volk via de aangestelde leider Mozes om niet te doen wat deze en andere omringende volkeren deden. Vanaf in de woestijn, voor ze het beloofde land binnentrokken, gaf hij instructies die later in de 10 woorden werden opgetekend, bekend als de 10 geboden. In de eerste verse van Exodus 20 spreekt de Heer nadrukkelijk: je moet naast mij geen andere goden vereren, maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water. En je moet er ook niet voor neerknielen. In Deuteronomium 18 wordt gewaarschuwd dat niemand onder hen moest doen aan waarzeggerij, tekenen uitleggen, toverij. Niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of de dode raadpleegt. Op zoveel andere plekken staan zijn waarschuwingen. Steeds weer wees God erop dat hij een heilige God is. Toch gebeurde het dat ze afdwaalden en zich neerbogen voor afgodsbeelden van andere volken. Ze hebben kans gezien een gouden kalf te maken, want ze vonden dat Mozes te lang wegbleef op de berg waar hij van God de wet zou ontvangen. 2 Koningen 17 vertelt over Israëls ondergang vanwege hun zonde tegen de God die hen had bevrijd uit de macht van de farao. Ze wilden hem wel dienen, maar tegelijk andere goden vereren. Soms werd God geheel aan de kant gezet en volgden ze de leefwijze van de volken die de Heer voor hen uit verdreven had. Er waren meer slechte dan goede koningen die Israël op het verkeerde pad brachten. Er werd geofferd aan gewijde stenen, palen, beelden.
Keer op keer had de Heer via zijn profeten gewaarschuwd. Totdat aan zijn geduld een einde kwam. Ze zwaar werden gestraft voor hun afgoderij. Dat had hij van tevoren gezegd ook. En ze in ballingschap werden weggevoerd. Dat was toen. En nog steeds doen mensen overal in de wereld aan afgoderij. Ook in ons land. Nee, zegt de een misschien, ik dien geen afgoden. Maar we hoeven niet letterlijk te buigen voor een beeld om aan afgoderij te doen. Je kunt ook een beeld in huis hebben of in de tuin van een andere god. Terwijl je zegt Jehovah Adonai te dienen. Lastig wordt het als je een voorwerp in huis hebt gewijd aan een andere god en je weet het niet. Daarom moeten we de Heer vragen om wijsheid, inzicht, onderscheidingsvermogen. Het zou ook kunnen gaan om dingen of mensen die we niet herkennen als afgoden, waarop we ons vertrouwen stellen in plaats van op God. In de vorige twee afleveringen van Word of God hebben we het gehad over het aanbidden van de schepping in plaats van de schepper. Waar mensen aan sterrenwichelarij doen, horoscoop, zich begeven op het gebied van occulte machten. In 1 Samuel 28 wordt verteld over koning Saul, die naar een waarzegster ging om de geest van de overleden profeet Samuel te laten oproepen. Ernstige afgoderij. Maar laat me ook een paar moderne afgoden noemen. Zaken die zich kunnen ontwikkelen tot afgoden. Bezittingen, zoals je huis of auto. Geld, je werk, hobby's, status, populariteit, een kind, een geliefde, onze smartphone en seks. Ja, ook dat. Maar hoe weet ik of iets of iemand een afgod voor me aan het worden is? Als het ons afleidt van God, van het dienen van God, verleidt tot zonde. Als je bereid bent grote offers te brengen in de vorm van tijd of geld. Als iemand zegt, ik kan niet leven zonder hem of haar of iets, dan moet een belletje gaan rinkelen. Watch out voor afgoden in de sport, muziek en filmindustrie, de zogenoemde entertainment. Op dit moment hebben we de wereldkampioenschappen. We mogen ervan genieten. Maar hoeveel tijd en geld gaat daar naartoe? Over geld gesproken, dat is nodig. Maar het mag ons niet de baas spelen, zodanig dat we gaan stelen. Of andere dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Die onze naaste schade brengen. For the love of money. Corruptie is aan de orde van de dag in ons land. Ook elders hoor. En sommige mensen hebben nog steeds het idee rijk te zullen worden door allerlei kansspelen. Maar ook dat is afgoderij. We gaan vertrouwen op dingen in plaats van God. Terwijl hij zegt, stel mij centraal. Vertrouw op mij, niet op dingen of mensen. En helemaal erg is het als we net als Israël toen en God en andere goden samen willen volgen. Oh, het is mijn cultuur. Of het hoort erbij. Watch out. Ik noemde het net al, maar u kunt het onder meer in 1 Koningen 18 lezen. Dat Israël naast God andere goden diende. Daarom liet de Heer via Elia aan Israël doorgeven. Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Wat zegt de Heere Jezus in het Nieuwe Testament, Matthäus 6? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of zich hechten aan de ene en de andere minachten. Je kunt niet God dienen en mammon. De Heere Jezus noemt de mammon een belangrijke afgod, de god van het geld. Paulus zegt in 1 Timotheus 6, de wortel van alle kwaad is geldzucht. Niet het geld zelf. En Spreuken 3 vers 6 leert ons, tel God in alles wat je doet op de eerste plaats. En hij zal je leiden en je inspanningen met succes bekronen. God deelt zijn eer niet met mensen of dingen die men tot God maakt, maar het niet zijn. Er is ook een vorm van afgoderij die we vaak over het hoofd zien, maar levensgevaarlijk is. Zelfverheerlijking, hoogmoed. Een van de hoogste engelen, Lucifer, was niet tevreden met zijn positie en wilde hoger dan God zijn.
Hij kwam in opstand tegen zijn en onze schepper en werd de hemel uitgezet. Maar hij liet het niet daarbij. In het paradijs ging hij op sluwe wijze te werk met dit gif van arrogantie. Wat? Wat heeft God gezegd? Sprak hij tot Eva. Nee hoor, je gaat niet sterven. Je ogen zullen opengaan en zal als God zijn en goed en kwaad kennen. Een leugen verpakt in een halve waarheid. En precies daar ging het mis. En zijn strategie is niet veranderd hoor. Eerst probeert hij ons af te leiden van God. Daarna te misleiden. En als je niet stevig in God geworteld bent, verleidt hij je tot zonde. Carrière, status, populariteit, hobby's. Ze kunnen ons zodanig in beslag nemen dat we geen tijd hebben voor God. Geliefde, de kern van dit alles? Geef God alleen de eer. Jezus is ons voorbeeld. We lezen in Matthäus 4, toen de Satan voor de derde keer hem in de woestijn probeerde te verleiden tot zonde, deze keer om hem te aanbidden, zei Jezus, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. En na de les over geld in Matthäus 6 roept Jezus ons in hetzelfde hoofdstuk op om niet bezorgd te zijn, maar het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in ons leven te geven. Hij is onze maker, dus weet hij waarom hij dit zegt. Lobbywan, we kunnen niet op twee gedachten hinken, maar moeten in de spiegel kijken en een keus maken. Als individu, als gelovige in Christus, als samenleving, als land Suriname. Het is geen en-en, maar of-of. Koning David zegt in Psalm 16, ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere. Ik heb geen goed buiten u. En wat zeg ik? Wat zegt u? Wat zegt Suriname? De tijd dringt. In Jozua 24 de oproep, kies dan heden wie u dienen zult.

en je naaste als jezelf. Lobby sisa, lobby brada, grand tangi voor het luisteren naar Word of God. Mek Jehovah Adonai mu blessi en chibriwi. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on LIM.
2: We are all about progress, not perfection.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterbus. Number 1.
1: Number 1.
2: Que massa gangado. Die ook die man daar voor aqui na acabado eti. O tawak die mob blessie vieti voor ronta. Oké?
3: Oké.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Taddy, tagging Lim in my mind.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Gewoon classic.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek. Heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy.

Let's go. Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

helemaal de andere radio. Yes, I'm gone.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: Can I get some money?

0: Slim FM, the andere radio.
1: The notification on Lim.
2: We are all about progress, not perfection.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: We are all about progress, not perfection.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. Yo, Ari, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa got the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: Let's go. Sounds good.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: modo taxo.
1: Archis malontu, danti de, da u kondoro bakananga na beskopu, oftewel, na odofuna de. En a beskopu fti de, da taxo, lengre. Awani frifuweri su. Ma ano sabi, tak na lek doru aigo chisi. En dat wil zeggen, mijn mensen, maak geen slapende honden wakker. Oftewel, roep geen geesten op die je niet kan bezweren. Lengre, awani frifuweri su. Ma ano sabi, tak na lek doru aigo chisi.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 24 juni. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Herheri met zoute vis. En visballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
3: Number one.
4: Que massa gangado. Diwo go di mandal tu por aqui no acabado eti. O tawak ti mo blessi fi eti por ontas. Okay?
5: Okay.

0: nigga.
1: Yeah, ma?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar deze mama zijn na €50 Jim alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello. Na imie si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if you bossena €100 eten, zorg dat i dwen via carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dem sabi. Want a service geweldig. De oros malet mi de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
1: Mama!
3: Het werd weer tijd. Na 6 jaar presenteert het Bastion opnieuw Double Stoffy. Stoffy met Kaseko Jazz formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw-Amsterdam komen wijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP-reserveringen bel 879-3284. Double Stoffy. Optredens van Stoffy met Time Out en Nax Kaseko Loco. Zaterdag 27 juni. Inloop 9 uur. Showtime at 10.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
5: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, Safety Through Innovation.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 24 juni. President Jenny Simons heeft gistermiddag een belangrijke mededeling gedaan tijdens de 6e editie van de Suriname Energy Oil and Gas Summit en Exhibition. Het staatshoofd kondigde aan dat Petronas, de oliemultinational, nog een belangrijke gasontdekking heeft gedaan in blok 52. De president stond in haar openingstoespraak ook stil bij het gegeven dat de olie- en gasontwikkeling hand in hand gaan met goed bestuur.
1: Ik sta hier voor een zaal. Surinamers, jongeren, studenten met buitenlanders, staatshoofden, investeerders. En ik neem even deze minuut om jullie allemaal op te roepen om goed nota te nemen van deze conferentie. Maar niet alleen van wat hier zal worden gezegd. Ik doe een beroep op jullie. Ik wil jullie inspireren om gebruik te maken van de gelegenheid die je nu vandaag kreeg om in de toekomst een veel beter leven te hebben voor jou en je familie door nu te studeren, te leren en te werken. Roep alle jonge Surinamers op, waar je ook zit. Zelfs als je nog zit op wat wij de MULO noemen, maar ook en vooral als je zit op de middelbare beroepsopleidingen en op de universiteit, de hogere beroepsopleidingen. Neem notitie hiervan, verdiep je erin en weet dat wat we hier vandaag bespreken vooral jouw toekomst is. Maar kansen die het leven ons geeft, moeten we grijpen. Dus ik roep alle jongeren van Suriname op en hun ouders om de ogen te openen voor elke kans die deze ontwikkeling ze geeft. En niet iedereen gaat als een technician op een olieplatform werken, maar er gaat veel werk zijn en wij moeten klaar zijn ervoor. De overheid zal alles doen en ik zie dat ook de companies alles doen om mensen te trainen, maar jullie moeten de kans grijpen. CEOS 2026, distinguished guests, is not just a conference about oil and gas. It's a critical arena where government, private sector, international oil companies, and prospective investors align their visions at both strategic and highly technical levels. For Suriname, as the host nation navigating this massive energy development, this summit is a vital moment of calibration. It puts into sharp perspective every action taken and everything we have achieved since our very first offshore discovery in 2020. The challenges on the horizons are complex, but our motivation to meet them decisively and on time is led by determination. Ultimately, CEOS reflects how the industry, in fact, expects government to act and how we can collectively shape the national destiny, driven by strategic investments, cutting-edge knowledge, unyielding sustainability, and shared prosperity. Developing this industry has been a long-term, ongoing effort across multiple governments. When my administration took office in 2025, we immediately recognized the critical challenges that needed urgent resolution. Today, I can confidently assure you that Suriname is in the driver's seat, actively steering our national future. In a world where industry changes move overnight and public expectations grow even faster, this government is moving with precision and we are required to deliver. But I want to be entirely clear on this forum. Every aspect of Suriname's natural wealth must mature into broad national prosperity. What comes out of our soil and our deep waters must be visibly and tangibly reflected in the daily lives of our peoples tomorrow. This milestone is not an exclusive asset for a single administration or any passing political party. These resources belong to the entire Surinamese nation, both now and for generations to come. We bear a profound historic responsibility to our posterity. As a group, we should be led by strategic management decisions and collectively agree on the rules of engagement. It is up to all of us to translate this historic promise into concrete results. The government of Suriname has set a clear path. We fully understand that a strong energy sector must go hand in hand with strong, transparent, and efficient institutions. I am pleased to announce that Petronas CEO and EVP upstream, Mr. Gyokeres, has informed me this morning that Petronas has made yet another discovery in Block 52. With the SAC-1 gas exploration well. This is really good news for us. This sets the base for multiple oil and gas development and a brighter future for Suriname. Thank you, and I wish that we have a very good week of all kinds of new experiences in this CEOX 2026.
0: President Jennifer Simons gisteren bij de opening van de Suriname Energy Oil and Gas Summit and Exhibition, ook de ofwel CEOX 2026. Het staatshoofd kondigde aan dat Petronas nog een belangrijke gasontdekking heeft gedaan in blok 52. De rechter heeft gisteren een uitspraak gedaan in de zaak Baitali NV tegen de staat Suriname. Het aannemingsbedrijf haalde bakzeil. De rechter wees alle vorderingen van Baitali af, schorste de verdere executie van een eerder vonnis en oordeelde dat Baitali misbruik maakt van haar executierecht. We laten u horen persrechter Alida Johans. Zij lichtte het vonnis verder toe, nader toe, tegenover journalisten.
2: De rechter in kort geding die heeft net vonnis gewezen in een zaak van Baitali tegen de staat Suriname. De uitspraak is, de rechter heeft beslist dat de dwangsommen die Baitali verhoogd wilde hebben, niet worden verhoogd. Dat is de beslissing. Verder had de staat een tegenvordering ingediend. Die tegenvordering is voor het grootste deel toegewezen. De ter uitvoerlegging van het vonnis van 10 juli 2025 die is geschorst totdat in een bodemprocedure zal zijn beslist. En Baitali mag de voortzetting van het project niet hinderen op straffen van een dwangsom en verder ook niet het vonnis verder ter uitvoer leggen op straffen van een dwangsom. Dat is van de zaak die vandaag is afgerond, waarin uitspraak is gekomen. Het gaat dus over een vorige zaak, over een zaak waarin 10 juli een uitspraak is geweest. In die zaak, waarin 10 juli uitspraak is geweest, daarin had de kantonrechter in het voordeel van Baitali beslist. In die zaak heeft de staat hoge beroep aangetekend toen, hè, na 10 juli. Maar dat is dan later weer ingetrokken door de staat. Dus de beslissing van vandaag is, zoals ik zo net vertelde. Zijn er vragen over die zaak? Nou, de bodemprocedure zou dan moeten gaan over hetzelfde. De zaak, laat me de context even vertellen van de zaak. Het betreft de zaak die Baitali heeft aangespannen tegen de staat. Met name het ministerie van Openbare Werken. Over een aanbesteding. de aanbesteding van een werk van de Hogere Straat. En die vordering is ingediend. Baitali die had gevraagd. Baitali had meegedaan aan de aanbesteding. En op een gegeven moment is er dan een bericht uitgegaan over het resultaat van de aanbesteding. Dat noemen ze de notification of intention to award. En daarin is dus aangegeven dat Baitali niet het bedrijf is dat het werk krijgt. Maar iemand anders, een ander bedrijf. Verder had Baitali daartegen bezwaar aangetekend. Dat bezwaar dat is afgewezen. En er was aan het bedrijf dat de gunning heeft gekregen. Aan dat bedrijf was er dus bericht gestuurd van jij hebt de opdracht gekregen van ons. De zaak die hier aan vooraf is gegaan ging over die drie documenten. Baitali had gevraagd om die drie documenten in te trekken. He, dus die notification of intention to award, de beslissing op het bezwaar en verder die toewijzing aan het andere bedrijf. In de zaak waarin op 10 juli uitspraak is geweest, daarin heeft de kantonrechter geoordeeld dat Baitali terecht vroeg om de intrekking van die toewijzing aan het ene bedrijf en de afwijzing eigenlijk aan hem. De kantonrechter heeft daarin een oordeel gegeven over de manier waarop de verschillende aspecten van de aanbesteding zijn gelopen. En heeft gezegd, er is in strijd gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In dat vonnis heeft de kantonrechter gezegd van er zijn aanbestedingsregels van de IDB, maar ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten worden nageleefd. En toen heeft de kantonrechter gezegd de staat moet die drie documenten intrekken en eigenlijk opnieuw naar de aanbesteding kijken. Daar is een dwangsom aan verbonden. En de staat heeft dus in november een aanvang gemaakt met het uitvoeren van het vonnis. Door opnieuw naar de aanbesteding te kijken. Er is een commissie aangewezen, die heeft opnieuw gekeken naar de aanbesteding. En begin januari is aan Baitali medegedeeld dat na het opnieuw beschouwen van alle ingediende stukken er toch niet aan hem wordt toegewezen. In december heeft Baitali deze zaak ingediend over de dwangsommen. Baitali heeft gevraagd om de dwangsommen te verhogen. En die zei daarbij van, de staat die voert het vonnis niet uit. Dus ik wil dat de dwangsommen wordt verhoogd, zodat het wel wordt uitgevoerd. De staat heeft in die zaak, zoals ik zo net al zei, een tegenvordering ingediend om de ten uitvoering van het vonnis te schorsen. Om de dwangsommen te verminderen naar nul. Dat hebben ze gevraagd. En om Baitali te verbieden om het vonnis ten uitvoer te leggen en Baitali te verbieden om de voortgang van het project aan de Van 't Hogeruitstraat te verhinderen, te hinderen. En dat is dus vandaag in de uitspraak aan de orde geweest. De kantonrechter heeft beslist dat Baitali de voortzetting van het project niet mag verhinderen. En ook dat Baitali het vonnis niet mag uitvoeren. In de beslissing is niet opgenomen hoe verder uitvoering moet worden gegeven aan het project, dan wel wie het verder moet uitvoeren. Dus daar gaat het vonnis niet over. Het vonnis gaat over de gevorderde verhoging van de dwangsom en de reconventionele vordering. Dit kort geding ging dus over de vordering om de dwangsommen te verhogen. De kantonrechter is niet ingegaan op hoe verder met het project. Ik denk dat u die vraag aan de staat zou kunnen stellen.
0: Alida Johans, de persrechter, zij heeft een nadere toelichting gegeven op het vonnis in de case Baitali NV tegen de staat Suriname. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba, heeft aangekondigd dat het ministerie verder werkt naar het behouden van verpleegkundigen. Zo komt het ministerie met enkele initiatieven, zoals een nieuwe loonreeks, woonoplossingen en gratis opleidingen.
3: WHO bewijst, meer geschoolde verpleegkundigen is minder sterfte en betere patiëntveiligheid. Eerlijke bezoldiging betekent een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij die verantwoordelijkheid, die studie en dat unieke vak. Want WHO noemt competitive remuneration en recognizing the rewarding and rewarding excellence als een van de 5 kernacties om verpleegkundigen te behouden. Zonder deze 3 blijven we praten over tekorten terwijl de oplossing al op tafel ligt. Voorzitter, ziet hoe lang ik blijf bij dit punt. Ik ben zaterdag jongsleden in gesprek gegaan met verpleegkundigen, voorzitter. We hebben een setting gecreëerd waar we ze aan het woord hebben gelaten en ik kon luisteren. Ik heb de verpleegkundigen gehoord en ik heb ze begrepen. Alle ziekenhuisinstellingen waren vertegenwoordigd. De kern van het probleem, zoals het op tafel is gelegd, ligt in de plaats die wij als gemeenschap en als beleid aan de verpleegsters geven, voorzitter. Verpleegkundigen zijn geen aanhangsels van het gezondheidssysteem zoals zij zich vaak voelen. Zij zijn dragers van het systeem. COVID-19 liet ons eigenlijk al zien hoe cruciaal die groep is en hoe cruciaal die groep was. Wij moesten allen in lockdown, maar zij niet. Zij moesten naast het bed blijven staan met gevaar voor het eigen leven. Voorzitter, het wereldwijd tekort aan verpleegkundigen varieert van 5 tot 10 miljoen afhankelijk van welke categorieën worden meegeteld. En de wereld trekt elke dag zonder enige terughoudendheid aan onze gezondheidswerkers. Tijdens het gesprek hebben de verpleegkundigen 5 aandachtsgebieden geïdentificeerd waarbij financiële herwaardering nu, niet later nu, als hoogste prioriteit wordt gezien. Het voorstel van de werkgroep Nieuwe Loonreeks is om, en ik herhaal, het aanvangsloon tussen 700 en 1000 US dollar vast te stellen, waarbij de uiteindelijke aanvangshoogte afhangt van het soort ziekenhuis, zij het een regionaal, algemeen, dan wel academisch ziekenhuis. En let wel, het gaat, beste leden, voorzitter, om het aanvangsloon. Hooggerespecteerde beroepen die bijzondere financiële waardering genieten, hebben minimaal de 3 eerder genoemde elementen. Grote verantwoordelijkheid, lange, zeer gespecialiseerde opleiding en het uniek karakter van het beroep. Niet iedereen kan het doen. Het verpleegkundig beroep heeft al deze 3 kenmerken. Het belang van dit beroep voor de samenleving kan niet langer worden genegeerd. And we have to put our money where our mouth is. Voorzitter, ik herhaal deze statement. Het belang van het verpleegkundig beroep voor de samenleving kan niet langer worden genegeerd. And we have to put our money where our mouth is. Ik heb al uw leden hier, meer dan 30 leden, die vragen hebben gesteld over volksgezondheid. Waarbij bijna 90% hebben gepleit voor verpleegkundigen en de herwaardering. En ik zeg vandaag, en ik sta hier als minister pal achter die verpleegkundigen, we kunnen ze niet langer negeren, voorzitter. Voorzitter, dus, we moeten de mensen een concurrerende beloning geven en we moeten het geweldig werk dat ze doen erkennen en waarderen. Meer dan de helft van alle Caribisch opgeleide verpleegkundigen werkt nu in een hoge inkomensland, voorzitter. En 92% van dit aantal zou minder snel migreren als er betere promotie en professionele ontwikkeling lokaal was. Voorzitter, alle leden die hier over de zorg hebben gesproken, haast alle, hielden een pleidooi voor betere waardering van verpleegkundigen. Ik ben van oordeel dat wij een historische correctie moeten plegen naar deze groep. We moeten erkennen dat we ze systematisch en structureel hebben ondergewaardeerd. Ik kijk uit naar de specifieke reactie van uw college op de herwaardering van verpleegkundigen, voorzitter. En ik begin u te zeggen, want ik weet hoe deze discussie gaat. Ja, maar wij zijn ook strategisch. En wij zijn ook strategisch. En wij willen ook, wel alle groepen die willen, wanneer ziekte op ons deur klopt, zijn we precies daar bij die verpleging. Niet bij die voetballer, niet bij die timmerman, niet bij die taxichauffeur, niet bij die piloot en alle andere groepen die belangrijk zijn. Als u ziek bent, bent u bij die verpleegkundige. Zo uniek is dat beroep. Ja? Dus ik begin te waarschuwen dat we deze discussie niet vermengen met allerlei oproepen. Voorzitter, iedereen is belangrijk. Ook u bent belangrijk. Iedereen. Alle vakgroepen die we kunnen noemen, allemaal zijn belangrijk. Maar voorzitter, als we eerlijk zijn en ons dezelfde vraag stellen, aan wie trekt die wereld as we speak? Ja, tussen 2020 en 2025 hebben we ruim 1000 verpleegkundigen van verschillende categorieën verloren, zijn weg. Sint Maarten, België, Nederland. Voorzitter. En terwijl we hier bezig zijn, gaan ze nog weg. Ik leg dit vraagstuk dus, en ik heb heel bewust, natuurlijk is er een heel rapport. Voorzitter, en we gaan kijken naar dat rapport. Er zijn 5 uitgangspunten die de verpleegkundigen hebben opgezond in het gesprek met mij. Vanaf werkomgeving tot relatie met hun superieuren, maar ook dingen in de secundaire sfeer, huisvesting. Maar voorzitter, dat van de financiële waardering, dat voert de boventoon. En ik heb dat bedrag genoemd, dat zij vinden, en ik vind het ook, zeker als ik het relativeer met de regio, ik ga niet eens naar Europa, met onze eigen regio, voorzitter, dan zijn onze verpleegkundigen aan het laagste kant voor wat betreft financiële waardering. Ik praat over onze regio. Voorzitter, ten aanzien van de toelagen is de vraag gesteld waarom verpleegkundigen als strategische groep, en die term is gebruikt hier in uw parlement, strategische groep, niet net als bij Defensie een toelageverhoging van 100% kunnen krijgen om de brain drain tegen te gaan. Ik reageer als volgt. De regering kiest bewust voor een structurele aanpak via de nieuwe loonreeks in plaats van een ad hoc toelageverhoging van 100%. De reden hiervoor is het volgende. Een incidentele verhoging lost de scheefgroei binnen de zorg niet op. De nieuwe loonreeks harmoniseert de salarissen sectorbreed en brengt ze op een verantwoord niveau. Op de vraag ten aanzien van retentiebeleid, voorzitter. De beleidsrichting die wij voorstaan en die in 2027 volledig ten uitvoer zal worden gebracht, is om via COVAP de volledige studies van studenten te bekostigen. Daartegenover zullen de studenten, nadat ze zijn afgestudeerd, verplicht zijn enkele jaren te werken voor het land. Voorts is het beleid erop gericht om samen met Nederland verpleegkundigen op te leiden voor beide landen. De president heeft hiertoe reeds opdracht gegeven aan de collega van BIS om hierover diplomatiek overleg met Nederland te initiëren. Voorzitter, en dan zijn we ook bezig te kijken met de commissie van de president die bezig is met huisvesting, om te kijken hoe wij met name verpleegkundigen versneld, voorzitter, in het traject kunnen krijgen in het kader van retentie. Voorzitter, hoe wij ze in het traject kunnen krijgen. Zij die een huurhuis moeten betalen voor meer dan de helft van hun salaris, voorzitter. Dat wij ook in het kader van het behouden van die werkers hier ook daar naar kijken.
0: André Misikaba, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. We hebben u hem laten horen tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. De minister die is ingegaan op oplossingsmodellen om de verpleegkundigen in Suriname te houden. Er zijn voorstellen aangedragen, zoals het implementeren, het invoeren van een nieuwe loonreeks, het zorgen voor huisvesting en ook wordt er gekeken naar het gratis verstrekken van opleidingen. We vervolgen met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Mike Noor-Salim. Volgens de minister liggen er ruim 25 corruptiedossiers op het ministerie. Verder hoort u in zijn betoog ook de stand van zaken met betrekking tot de reissector. Voorts ging volgens de minister is er in de afgelopen periode flink geknoeid met subsidieuitkeringen. Daarnaast wees de minister erop dat de hoge inputkosten voor rijst mogelijkerwijs verder merkbaar zullen zijn voor de consument.
4: Wat wij hebben overgenomen is een situatie waarin er soms maar één persoon op een afdeling werkzaam is en sommige afdelingen zelfs helemaal onbemand zijn. Mensen trekken weg omdat de salarissen te laag zijn. Maar niet alleen het wegtrekken van kader is een issue geweest, ook het beleid vormde een groot probleem. Er was sprake van een corruptiefaciliterend beleid waarbij functionarissen vanaf de strategische tot de operationele laag zich schuldig hebben gemaakt aan corruptieve handelingen. En in dit kader zijn er aangiftes gedaan. Diverse personen zijn opgeroepen voor verhoor en diverse personen zijn ingesloten. Er zijn strafrechtelijke processen gaande. Er is een lijst met meer dan 25 casussen opgesteld. En de vraag wat nodig is voor productiviteit raakt derhalve rechtstreeks aan de taakstelling van zowel de publieke als de private sector. Ik heb bij mijn aantreden vast kunnen stellen dat de publieke sector in zijn taken onvoldoende tot uitvoering heeft gebracht. Achterstallig onderhoud is daarvan een voorbeeld. Medewerkers verrichten hun werk in gebouwen zonder koeling, zonder laptops en computers en verlieten de werkplaats reeds omstreeks 11 uur. Onder deze omstandigheden, voorzitter, kon van productiviteit nauwelijks sprake zijn. De salaris daar gelaten. In het verleden hebben medewerkers zelf onderling middelen bijgebracht om voertuigen te tanken ten einde het veld te kunnen bezoeken. En voorzitter, zoals u weet, als dus die interne organisatie niet op orde is, dan zal het heel moeilijk gaan om daar buiten structuur te brengen. Om die reden is vanaf dag 1 gestart met een integrale doorlichting van de organisatie. Er is aanvang gemaakt met onder andere het renoveren, onderhouden van gebouwen en terreinen, upgraden van en vernieuwen van de IT-infrastructuur, het upgraden van onze machines en werktuigenpark, het departementsbreed implementeren van procesmanagement, het efficiënter uitvoeren van onze human resource management beleid in samenwerking met het ministerie van BISA, waarbij gekeken wordt naar het herbeschrijven en herwaarderen van de diverse functies, het trainen en opleiden van ons personeel. Een van de kernbeginselen van de gekozen aanpak is samenwerking, voorzitter. Deskundigheid die binnen de organisatie ontbreekt, wordt daarbuiten gezocht. En met hogescholen zijn memoranda van overeenstemming gesloten. En op korte termijn komt ook een samenwerking met de Universiteit van Wageningen tot stand. 50 medewerkers

0: hoeverre er genoeg kunstmest is. Voorzitter, zoals u weet hebben wij continu het proces van dialoog met de producenten, de verwerkers opgepakt. Hieruit is voortgevloeid een interdepartementale werkgroep van deskundigen, van onder andere het ministerie van LVV, OERO, deskundigen van EZ, lid van de presidentiële werkgroep en leden van de vereniging van belangengroep PADI, Boeren Nikeri. En we hebben daarbij dus de afspraken vervat in een formele overeenkomst, meer dan 25 punten, voorzitter. En er is gekozen hiervoor omdat we weten dat een aantal vraagstukken niet alleen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van LVV ligt, maar ook op andere ministeries. Voorzitter, ten aanzien van Saïsaat hebben wij dus in diezelfde overeenkomst opgenomen dat ADROM Saïsaat ter beschikking zal stellen. En inmiddels is de eerste 303,5 ton beschikbaar gesteld voor kleine boeren. En we zullen dit volume zullen wij gestaag doen verhogen door onder andere de versterking van ADROM. U weet, subsidieverstrekking heeft tot problemen geleid in het verleden, want er zijn personen geweest die subsidie hebben ontvangen die helemaal geen subsidie moesten ontvangen. Anderen hebben niet eens gepland. Er is ook een coöperatie geweest van nog de enige coöperatie ook die subsidie heeft ontvangen toen, de coöperatie van de gewezen directeur. En u begrijpt dat het van eminent belang is dat wij ook in deze transparantie waarborgen. Wij willen dus niet werken aan een stukje ad hoc maatregelen. Daarom is gekozen voor deze werkmethode. Verder hebben we afgesproken met de boeren dat ze voor de komende seizoenen, want dat was de eerste afspraak, drie seizoenen lang elke seizoen een zak ureum zullen krijgen. Echter hebben wij dat recentelijk gebracht naar vier, nog een vierde zak dus. En er is ook een nieuwe openbare aanbesteding in voorbereiding. Ik kan u zeggen dat de crisis die het internationaal heerst, en ik hoef daarover niets te zeggen, dat weet u allemaal, de oorlog heeft gemaakt dat kosten enorm zijn gestegen, met name voor transport. En dat zelfs uitwerking, doorwerking hebben ook in transport van kunstmest. En inmiddels zijn de prijzen enorm gestegen. Voorzitter, de prijzen van de inputprijzen zijn gestegen. En dat zal doorwerken op de kostprijs.
1: Mike Noor Salim, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij heeft het namelijk gehad in de Nationale Assemblee over de corruptietoestanden die hij heeft aangetroffen als minister. Er liggen om en bij 25 corruptiedossiers op zijn ministerie. Daarnaast heeft de minister ook een toelichting gegeven op de rijsector. Hij heeft aangekondigd dat vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met de productie, het niet uitgesloten is dat de prijs van rijst verhoogd zal worden. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 24 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Lim FM. Omdat het anders kan.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
0: Number one.
4: Que massa gangado. Die ook die man daar voor de akina wakabado eti. Utawakti mo blessifi eti voor ronta. Oké?
5: Oké.

0: kuniere ino sapsa de duka
1: rota kuna sitere tida waingo so tamara waingo e
2: Lim Radio 91.7 FM. Let's improve media.
3: Het menu van Eethuis Esselina. Vandaag woensdag 24 juni. Sweet Osso Bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Hier heri met zoude vis en ei. Blakai pissi moksalisi met gerookte kip. Snert met kip. Kipworstjes en rookworst. Gebakken vis met oma haar speciale saus. Verder zuurkool mix, gerookte kip. Kipworst, rookworst en aardappel. Als groente, kousenband en dagoeblad. Wil je opnieuw verliefd vragen? Eethuis Esseline aan Njauso. Nanga ekte, schwitissi, fufossi. Bonnistraat 106, tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluiten appen 748-76-79. Esseline.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 24 juni. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Herheri met zoute vis. En visballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: IT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.
2: Hey, Roshan!
3: Jennifer.
4: Iris Randy.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Kapodano koi bergasse. Kubotje mogo irame, iroko akana no warere maro. Urano da papolo yasagal komaro.

0: thing, nigga.
1: Yeah, ma?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is in precies €100 no more, Jim.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze mama is na €50, Jim, alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, de Zabi. Want de service is geweldig. De Oerusmal heeft midden, je hebt direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
1: Mama!
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners, na een moro nieuw. Tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

Het menu van Eethuis Esseline. Vandaag woensdag 24 juni. Sweet Osso Bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Hier heri met zoute vis en ei. Blakai pissi moksalisi met gerookte kip. Snert met kip, kipworstjes en rookworst. Gebakken vis met omaha's speciale saus. Verder zuurkool mix, gerookte kip, kipworst, rookworst en aardappel. Als groente, kousenband en dagoeblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte schwitissi. Fufossi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluiten appen 748-7679. Esseline.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 24 juni. President Jenny Simons heeft gistermiddag een belangrijke mededeling gedaan tijdens de 6e editie van de Suriname Energy Oil and Gas Summit en Exhibition. Het staatshoofd kondigde aan dat Petronas, de oliemultinational, nog een belangrijke gasontdekking heeft gedaan in blok 52. De president stond in haar openingstoespraak ook stil bij het gegeven dat de olie- en gasontwikkeling hand in hand gaan met goed bestuur.
1: Ik sta hier voor een zaal. Surinamers, jongeren, studenten met buitenlanders, staatshoofden, investeerders. En ik neem even deze minuut om jullie allemaal op te roepen om goed nota te nemen van deze conferentie. Maar niet alleen van wat hier zal worden gezegd. Ik doe een beroep op jullie. Ik wil jullie inspireren om gebruik te maken van de gelegenheid die je nu vandaag kreeg om in de toekomst een veel beter leven te hebben voor jou en je familie door nu te studeren, te leren en te werken. Roep alle jonge Surinamers op, waar je ook zit. Zelfs als je nog zit op wat wij de MULO noemen, maar ook en vooral als je zit op de middelbare beroepsopleidingen en op de universiteit, de hogere beroepsopleidingen. Neem notitie hiervan, verdiep je erin en weet dat wat we hier vandaag bespreken vooral jouw toekomst is. Maar kansen die het leven ons geeft, moeten we grijpen. Dus ik roep alle jongeren van Suriname op en hun ouders om de ogen te openen voor elke kans die deze ontwikkeling ze geeft. En niet iedereen gaat als een technician op een olieplatform werken. Maar er gaat veel werk zijn. En wij moeten klaar zijn ervoor. De overheid zal alles doen. En ik zie dat ook de companies alles doen om mensen te trainen. Maar jullie moeten de kans grijpen. CEOS 2026... Distinguished guests, it's not just a conference about oil and gas. It's a critical arena where government, private sector, international oil companies, and prospective investors align their visions at both strategic and highly technical levels. For Suriname, as the host nation navigating this massive energy development, this summit is a vital moment of calibration. It puts into sharp perspective every action taken and everything we have achieved since our very first offshore discovery in 2020. The challenges on the horizons are complex, but our motivation to meet them decisively and on time is led by determination. Ultimately, CEOS reflects how the industry, in fact, expects government to act and how we can collectively shape the national destiny, driven by strategic investments, cutting-edge knowledge, unyielding sustainability, and shared prosperity. Developing this industry has been a long-term, ongoing effort across multiple governments. When my administration took office in 2025, we immediately recognized the critical challenges that needed urgent resolution. Today, I can confidently assure you that Suriname is in the driver's seat, actively steering our national future. In a world where industry changes move overnight and public expectations grow even faster, this government is moving with precision and we are required to deliver. But I want to be entirely clear on this forum. Every aspect of Suriname's natural wealth must mature into broad national prosperity. What comes out of our soil and our deep waters must be visibly and tangibly reflected in the daily lives of our peoples tomorrow. This milestone is not an exclusive asset for a single administration or any passing political party. These resources belong to the entire Surinamese nation, both now and for generations to come. We bear a profound historic responsibility to our posterity. As a group, we should be led by strategic management decisions and collectively agree on the rules of engagement. It is up to all of us to translate this historic promise into concrete results. The government of Suriname has set a clear path. We fully understand that a strong energy sector must go hand in hand with strong, transparent, and efficient institutions. I am pleased to announce that Petronas CEO and EVP upstream, Mr. Jokris, has informed me this morning that Petronas has made yet another discovery in Block 52. With the SAC-1 gas exploration well. This is really good news for us. This sets the base for multiple oil and gas development and a brighter future for Suriname. Thank you, and I wish that we have a very good week of all kinds of new experiences in this CEOX 2026.
0: President Jennifer Simons gisteren bij de opening van de Suriname Energy Oil and Gas Summit and Exhibition, ook de ofwel CEOX 2026. Het staatshoofd kondigde aan dat Petronas nog een belangrijke gasontdekking heeft gedaan in blok 52. De rechter heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak Baitali NV tegen de staat Suriname. Het aannemingsbedrijf haalde bakzeil. De rechter wees alle vorderingen van Baitali af, schorste de verdere executie van een eerder vonnis en oordeelde dat Baitali misbruik maakt van haar executierecht. We laten u horen persrechter Alida Johans. Zij lichtte het vonnis verder toe, nader toe, tegenover journalisten.
2: De rechter in kort geding die heeft net vonnis gewezen in een zaak van Baitali tegen de staat Suriname. De uitspraak is, de rechter heeft beslist dat de dwangsommen die Baitali verhoogd wilde hebben, niet worden verhoogd. Dat is de beslissing. Verder had de staat een tegenvordering ingediend. Die tegenvordering is voor het grootste deel toegewezen. De ter uitvoerlegging van het vonnis van 10 juli 2025 die is geschorst totdat in een bodemprocedure zal zijn beslist. En Baitali mag de voortzetting van het project niet hinderen op straffen van een dwangsom. En verder ook niet het vonnis verder ter uitvoer leggen op straffen van een dwangsom. Dat is van de zaak die vandaag is afgerond, waarin uitspraak is gekomen. Het gaat dus over een vorige zaak, over een zaak waarin 10 juli een uitspraak is geweest. In die zaak, waarin 10 juli een uitspraak is geweest, daarin had de kantonrechter in het voordeel van Baitali beslist. In die zaak heeft de staat hoge beroep aangetekend toen, hè, na 10 juli. Maar dat is dan later weer ingetrokken door de staat. Dus de beslissing van vandaag is, zoals ik zo net vertelde. Zijn er vragen over die zaak? Nou, de bodemprocedure zou dan moeten gaan over hetzelfde. De zaak, laat me de context even vertellen van de zaak. Het betreft de zaak die Baitali heeft aangespannen tegen de staat, met name het ministerie van Openbare Werken, over een aanbesteding. de aanbesteding van een werk van het Hogere Straat. En die vordering is ingediend. Baitali die had gevraagd. Baitali had meegedaan aan de aanbesteding. En op een gegeven moment is er dan een bericht uitgegaan over het resultaat van de aanbesteding. Dat noemen ze de notification of intention to award. En daarin is dus aangegeven dat Baitali niet het bedrijf is dat het werk krijgt, maar iemand anders, een ander bedrijf. Verder had Baitali daartegen bezwaar aangetekend. Dat bezwaar dat is afgewezen. En er was aan het bedrijf dat de gunning heeft gekregen. Aan dat bedrijf was er dus bericht gestuurd van jij hebt de opdracht gekregen van ons. De zaak die hier aan vooraf is gegaan ging over die drie documenten. Baitali had gevraagd om die drie documenten in te trekken. He, dus die notification of intention to award, de beslissing op het bezwaar en verder die toewijzing aan het andere bedrijf. In de zaak waarin op 10 juli uitspraak is geweest, daarin heeft de kantonrechter geoordeeld dat Baitali terecht vroeg om de intrekking van die toewijzing aan het ene bedrijf en de afwijzing eigenlijk aan hem. De kantonrechter heeft daarin een oordeel gegeven over de manier waarop de verschillende aspecten van de aanbesteding zijn gelopen. En heeft gezegd, er is in strijd gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In dat vonnis heeft de kantonrechter gezegd van er zijn aanbestedingsregels van de IDB, maar ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten worden nageleefd. En toen heeft de kantonrechter gezegd de staat moet die drie documenten intrekken en eigenlijk opnieuw naar de aanbesteding kijken. Daar is een dwangsom aan verbonden. En de staat heeft dus in november een aanvang gemaakt met het uitvoeren van het vonnis. Door opnieuw naar de aanbesteding te kijken. Er is een commissie aangewezen, die heeft opnieuw gekeken naar de aanbesteding. En begin januari is aan Baitali medegedeeld dat na het opnieuw beschouwen van alle ingediende stukken er toch niet aan hem wordt toegewezen. In december heeft Baitali deze zaak ingediend over de dwangsommen. Baitali heeft gevraagd om de dwangsommen te verhogen. En die zei daarbij van, de staat die voert het vonnis niet uit. Dus ik wil dat de dwangsommen wordt verhoogd, zodat het wel wordt uitgevoerd. De staat heeft in die zaak, zoals ik zo net al zei, een tegenvordering ingediend om de ten uitvoering van het vonnis te schorsen. Om de dwangsommen te verminderen naar nul. Dat hebben ze gevraagd. En om Baitali te verbieden om het vonnis ter uitvoer te leggen en Baitali te verbieden om de voortgang van het project aan de Van 't Hogeruitstraat te hinderen. En dat is dus vandaag in de uitspraak aan de orde geweest. De kantonrechter heeft beslist dat Baitali de voortzetting van het project niet mag verhinderen. En ook dat Baitali het vonnis niet mag uitvoeren. In de beslissing is niet opgenomen hoe verder uitvoering moet worden gegeven aan het project. Dan wel wie het verder moet uitvoeren. Dus daar gaat het vonnis niet over. Het vonnis gaat over de gevorderde verhoging van de dwangsom en de reconventionele vordering. Dit kort geding ging dus over de vordering om de dwangsommen te verhogen. De kantonrechter is niet ingegaan op hoe verder met het project. Ik denk dat u die vraag aan de staat zou kunnen stellen.
0: Alida Johans, de persrechter, zij heeft een nadere toelichting gegeven op het vonnis in de case Baitali NV tegen de staat Suriname. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba, heeft aangekondigd dat het ministerie verder werkt naar het behouden van verpleegkundigen. Zo komt het ministerie met enkele initiatieven, zoals een nieuwe loonreeks, woonoplossingen en gratis opleidingen.
3: WHO bewijst, meer geschoolde verpleegkundigen is minder sterfte en betere patiëntveiligheid. Eerlijke bezoldiging betekent een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij die verantwoordelijkheid, die studie en dat unieke vak. Want WHO noemt competitive remuneration and recognizing the rewarding and rewarding excellence als een van de 5 kernacties om verpleegkundigen te behouden. Zonder deze 3 blijven we praten over tekorten terwijl de oplossing al op tafel ligt. Voorzitter, ziet hoe lang ik blijf bij dit punt. Ik ben zaterdag jongsleden in gesprek gegaan met verpleegkundigen, voorzitter. We hebben een setting gecreëerd waar we ze aan het woord hebben gelaten en ik kon luisteren. Ik heb de verpleegkundigen gehoord en ik heb ze begrepen. Alle ziekenhuisinstellingen waren vertegenwoordigd. De kern van het probleem, zoals het op tafel is gelegd, ligt in de plaats die wij als gemeenschap en als beleid aan de verpleegsters geven, voorzitter. Verpleegkundigen zijn geen aanhangsels van het gezondheidssysteem zoals zij zich vaak voelen. Zij zijn dragers van het systeem. COVID-19 liet ons eigenlijk al zien hoe cruciaal die groep is en hoe cruciaal die groep was. Wij moesten allen in lockdown, maar zij niet. Zij moesten naast het bed blijven staan met gevaar voor het eigen leven. Voorzitter, het wereldwijd tekort aan verpleegkundigen varieert van 5 tot 10 miljoen afhankelijk van welke categorieën worden meegeteld. En de wereld trekt elke dag zonder enige terughoudendheid aan onze gezondheidswerkers. Tijdens het gesprek hebben de verpleegkundigen 5 aandachtsgebieden geïdentificeerd waarbij financiële herwaardering nu, niet later nu, als hoogste prioriteit wordt gezien. Het voorstel van de werkgroep Nieuwe Loonreeks is om, en ik herhaal, het aanvangsloon tussen 700 en 1000 US dollar vast te stellen, waarbij de uiteindelijke aanvangshoogte afhangt van het soort ziekenhuis, zij het een regionaal, algemeen, dan wel academisch ziekenhuis. En let wel, het gaat, beste leden, voorzitter, om het aanvangsloon. Hooggerespecteerde beroepen die bijzondere financiële waardering genieten, hebben minimaal de 3 eerder genoemde elementen. Grote verantwoordelijkheid, lange, zeer gespecialiseerde opleiding en het uniek karakter van het beroep. Niet iedereen kan het doen. Het verpleegkundig beroep heeft al deze 3 kenmerken. Het belang van dit beroep voor de samenleving kan niet langer worden genegeerd. And we have to put our money where our mouth is. Voorzitter, ik herhaal deze statement. Het belang van het verpleegkundig beroep voor de samenleving kan niet langer worden genegeerd. And we have to put our money where our mouth is. Ik heb al uw leden hier, meer dan 30 leden, die vragen hebben gesteld over volksgezondheid. Waarbij bijna 90% hebben gepleit voor verpleegkundigen en de herwaardering. En ik zeg vandaag, en ik sta hier als minister pal achter die verpleegkundigen. We kunnen ze niet langer negeren. Voorzitter, dus we moeten de mensen een concurrerende beloning geven en we moeten het geweldig werk dat ze doen erkennen en waarderen. Meer dan de helft van alle Caribisch opgeleide verpleegkundigen werkt nu in een hoge inkomensland, voorzitter. En 92% van dit aantal zou minder snel migreren als er betere promotie en professionele ontwikkeling lokaal was. Voorzitter, alle leden die hier over de zorg hebben gesproken, haast alle, hielden een pleidooi voor betere waardering van verpleegkundigen. Ik ben van oordeel dat wij een historische correctie moeten plegen naar deze groep. We moeten erkennen dat we ze systematisch en structureel hebben ondergewaardeerd. Ik kijk uit naar de specifieke reactie van uw college op de herwaardering van verpleegkundigen, voorzitter. En ik begin u te zeggen, want ik weet hoe deze discussie gaat. Ja, maar wij zijn ook strategisch. En wij zijn ook strategisch. En wij willen ook, wel alle groepen die willen, wanneer een ziekte op ons deur klopt, zijn we precies daar bij die verpleeg. Niet bij die voetballer, niet bij die timmerman, niet bij die taxichauffeur, niet bij die piloot en alle andere groepen die belangrijk zijn. Als u ziek bent, bent u bij die verpleegkundige. Zo uniek is dat beroep. Ja? Dus ik begin te waarschuwen dat we deze discussie niet vermengen met allerlei oproepen. Voorzitter, iedereen is belangrijk. Ook u bent belangrijk. Iedereen. Alle vakgroepen die we kunnen noemen, allemaal zijn belangrijk. Maar voorzitter, als we eerlijk zijn en ons dezelfde vraag stellen, aan wie trekt die wereld as we speak? Ja, tussen 2020 en 2025 hebben we ruim 1000 verpleegkundigen van verschillende categorieën verloren. Zijn weg. Sint Maarten, België, Nederland. Voorzitter. En terwijl we hier bezig zijn, gaan ze nog weg. Ik leg dit vraagstuk dus. En ik heb heel bewust, natuurlijk is er een heel rapport. Voorzitter, we gaan kijken naar dat rapport. Er zijn 5 uitgangspunten die de verpleegkundigen hebben opgezond in het gesprek met mij. Vanaf werkomgeving tot relatie met hun superieuren, maar ook dingen in de secundaire sfeer, huisvesting. Maar voorzitter, dat van de financiële waardering, dat voert de boventoon. En ik heb dat bedrag genoemd, dat zij vinden, en ik vind het ook, zeker als ik het relativeer met de regio, ik ga niet eens naar Europa, met onze eigen regio, voorzitter, dan zijn onze verpleegkundigen aan het laagste kant voor wat betreft financiële waardering. Ik praat over onze regio. Voorzitter, ten aanzien van de toelagen is de vraag gesteld waarom verpleegkundigen als strategische groep, en dat, die term is gebruikt hier in uw parlement, strategische groep, niet net als bij Defensie een toelageverhoging van 100% kunnen krijgen om de brain drain tegen te gaan. Ik reageer als volgt. De regering kiest bewust voor een structurele aanpak via de nieuwe loonreeks in plaats van een ad hoc toelageverhoging van 100%. De reden hiervoor is het volgende. Een incidentele verhoging lost de scheefgroei binnen de zorg niet op. De nieuwe loonreeks harmoniseert de salarissen sectorbreed en brengt ze op een verantwoord niveau. Op de vraag ten aanzien van retentiebeleid, voorzitter. De beleidsrichting die wij voorstaan en die in 2027 volledig ten uitvoer zal worden gebracht, is om via COVAP de volledige studies van studenten te bekostigen. Daartegenover zullen de studenten, nadat ze zijn afgestudeerd, verplicht zijn enkele jaren te werken voor het land. Voorts is het beleid erop gericht om samen met Nederland verpleegkundigen op te leiden voor beide landen. De president heeft hiertoe reeds opdracht gegeven aan de collega van BIS om hierover diplomatiek overleg met Nederland te initiëren. Voorzitter, en dan zijn we ook bezig te kijken met de commissie van de president die bezig is met huisvesting. Om te kijken hoe wij met name verpleegkundigen versneld, voorzitter, in het traject kunnen krijgen in het kader van retentie. Voorzitter, hoe wij ze in het traject kunnen krijgen. Zij die een huurhuis moeten betalen voor meer dan de helft van hun salaris, voorzitter. Dat wij ook in het kader van het behouden van die werkers hier ook daarnaar kijken.
0: André Misikaba, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. We hebben nu hem laten horen tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. De minister die is ingegaan op oplossingsmodellen om de verpleegkundigen in Suriname te houden. Er zijn voorstellen aangedragen, zoals het implementeren, het invoeren van een nieuwe loonreeks, het zorgen voor huisvesting en ook wordt er gekeken naar het gratis verstrekken van opleidingen. We vervolgen met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Mike Noor Salim. Volgens de minister liggen er ruim 25 corruptiedossiers op het ministerie. Verder hoort u in zijn betoog ook de stand van zaken met betrekking tot de rijsector. Voorts ging de volgens de minister is er in de afgelopen periode flink geknoeid met subsidieuitkeringen. Daarnaast wees de minister erop dat de hoge inputkosten voor rijst mogelijkerwijs verder merkbaar zullen zijn voor de consument.
4: Wat wij hebben overgenomen is een situatie waarin er soms maar één persoon op een afdeling werkzaam is en sommige afdelingen zelfs helemaal onbemand zijn. Mensen trekken weg omdat de salarissen te laag zijn. Maar niet alleen het wegtrekken van kader is een issue geweest, ook het beleid vormde een groot probleem. Er was sprake van een corruptiefaciliterend beleid waarbij functionarissen vanaf de strategische tot de operationele laag zich schuldig hebben gemaakt aan corruptieve handelingen. En in dit kader zijn er aangiftes gedaan. Diverse personen zijn opgeroepen voor verhoor en diverse personen zijn ingesloten. Er zijn strafrechtelijke processen gaande. Er is een lijst met meer dan 25 casussen opgesteld. En de vraag wat nodig is voor productiviteit raakt derhalve rechtstreeks aan de taakstelling van zowel de publieke als de private sector. Ik heb bij mijn aantreden vast kunnen stellen dat de publieke sector in zijn taken onvoldoende tot uitvoering heeft gebracht. Achterstallig onderhoud is daarvan een voorbeeld. Medewerkers verrichten hun werk in gebouwen zonder koeling, zonder laptops en computers en verlieten de werkplaats reeds omstreeks 11 uur. Onder deze omstandigheden, voorzitter, kon van productiviteit nauwelijks sprake zijn. De salaris daar gelaten.

0: Human Resource Management beleid in samenwerking met het ministerie van BISA, waarbij gekeken wordt naar het herbeschrijven en herwaarderen van de diverse functies, het trainen en opleiden van ons personeel. Een van de kernbeginselen van de gekozen aanpak is samenwerking, voorzitter. Deskundigheid die binnen de organisatie ontbreekt, wordt daarbuiten gezocht. En met hogescholen zijn memoranda van overeenstemming gesloten. En op korte termijn komt ook een samenwerking met de Universiteit van Wageningen tot stand. 50 medewerkers zijn voor scholing op een hogeschool geplaatst. En na 2,5 jaar zullen wij dus zeker beschikken over tenminste 50 hoger opgeleide kaders erbij. Daarnaast zullen er heel binnenkort 25 keurmeesters worden opgeleid. En via een programma van de Inter-American Development Bank zijn voorts scholarship op masterniveau aangeboden. En voorzitter, we hebben zeker de afgelopen tijd niet stilgezeten, hebben gekeken naar welke partners we kunnen samenwerken. Er is, voorzitter, met betrekking tot de reissector ook vragen gesteld, met name in hoeverre er genoeg kunstmest is. Voorzitter, zoals u weet, hebben wij continu het proces van dialoog met de producenten, de verwerkers, opgepakt. Hieruit is voortgevloeid een interdepartementale werkgroep van deskundigen van onder andere het ministerie van LVV, OERO, deskundigen van EZ, een lid van de presidentiële werkgroep en leden van de vereniging van belangengroep PADI, Boeren Nikeri. En we hebben daarbij dus de afspraken vervat in een formele overeenkomst, meer dan 25 punten, voorzitter. En er is gekozen hiervoor omdat we weten dat een aantal vraagstukken niet alleen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van LVV ligt, maar ook op andere ministeries. Voorzitter, ten aanzien van SAISAAT hebben wij dus in diezelfde overeenkomst opgenomen dat ADROM SAISAAT ter beschikking zal stellen. En inmiddels is de eerste 303,5 ton beschikbaar gesteld voor kleine boeren. En we zullen dit volume zullen wij gestaag doen verhogen door onder andere de versterking van ADROM. U weet, subsidieverstrekking heeft tot problemen geleid in het verleden, want er zijn personen geweest die subsidie hebben ontvangen die helemaal geen subsidie moesten ontvangen. Anderen hebben niet eens gepland. Er is ook een coöperatie geweest van nog de enige coöperatie ook die subsidie heeft ontvangen toen, de coöperatie van de gewezen directeur. En u begrijpt dat het van eminent belang is dat wij ook in deze transparantie waarborgen. Wij willen dus niet werken aan een stukje ad hoc maatregelen. Daarom is gekozen voor deze werkmethode. Verder hebben we afgesproken met de boeren dat ze voor de komende seizoenen, want dat was de eerste afspraak, drie seizoenen lang elke seizoen een zak ureum zullen krijgen. Echter hebben wij dat recentelijk gebracht naar vier, nog een vierde zak dus. En er is ook een nieuwe openbare aanbesteding in voorbereiding. Ik kan u zeggen dat de crisis die het internationaal heerst, en ik hoef daarover niets te zeggen, dat weet u allemaal, de oorlog heeft gemaakt dat kosten enorm zijn gestegen, met name voor transport. En dat zelfs uitwerking, doorwerking hebben ook in transport van kunstmest. En inmiddels zijn de prijzen enorm gestegen. Voorzitter, de prijzen van de inputprijzen zijn gestegen. En dat zal doorwerken op de kostprijs.
1: Mike Noorsalim, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij heeft het namelijk gehad in de Nationale Assemblee over de corruptietoestanden die hij heeft aangekomen.

aangetroffen als minister. Er liggen om en bij 25 corruptiedossiers op zijn ministerie. Daarnaast heeft de minister ook een toelichting gegeven op de reissector. Hij heeft aangekondigd dat vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met de productie, het niet uitgesloten is dat de prijs van reis verhoogd zal worden. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 24 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: Edmonie van Eethuis Esseline, vandaag woensdag 24 juni. Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Heer Heri met zoude vis en ei, blakai pissi, moksalisi met gerookte kip, snert met kip, kipworstjes en rookworst, gebakken vis met oma haar speciale saus. Verder zuurkool mix, gerookte kip, kipworst, rookworst en aardappel. Als groente, kousenband en dagoblad wil je opnieuw verliefd raken. Eethuis Esseline aan jouwse. Nanga ekte, schwitissi, fufossi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluiten appen 748-7679. Esseline.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
2: All the hits.

zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 24 juni. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Herheri met zoute vis. En visballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: mi odo takso.
1: Artjes malontu, danti de da u kondoro bakananga na beskopu, oftewel na odofuna de. En abeskopu fti de, da takso lengre. Awani frifuweri su. Ma ano sabi, tak na lek doru aigo chisi. En dat wil ze gemeene mensen. Maak geen slapende honden wakker. Oftewel, roep geen geesten op die je niet kan bezweren. Lengre, awani frifuweri su. Ma ano sabi, tak na lek doru aigo chisi.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sari boy.
3: Dat is bij Kirpelani, al binnen haar. Geen gedoeikelde papieren.
4: Zit het met de terugbetaling?
3: Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gasfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
6: Sranazani, Naskip. Naviu. Het werd weer tijd. Na 6 jaar presenteert het Bastion opnieuw Double Stoffy. Stoffy met Kaseko Jazz formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw-Amsterdam komen wijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP reserveringen bel 879-3284. Double Stoffy. Optredens van Stoffy met Time Out en Nax Kaseko Loco zaterdag 27 juni inloop 9 uur showtime at 10.
8: Hoi mama.
9: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn, mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
8: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
9: Gaan, je zin wel 100. Euro, Jim.
8: Mama, ik zei €50.
9: Maar dan van jou zijn er €100 dan.
8: Ik zei €50, mama. 50.
9: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zijn.
8: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
9: Maar jij nog. Die zijn even jouw Western Union. Die op Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid. Top. De smijt is aan het gaan. Stop that you're sending our trap, that's the one.
8: Ja, ma, ik weet. Ik doe het toch.

0: Frederik alias Winter als
1: de number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
3: Number one.
4: Que massa gangado. Diwo kudi manda o fukuru aqui na wakabado eti. O tawaki mo blessi fi eti furonta. Ok?
5: Ok, ok.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

Hoi Jordi en welkom bij een nieuwe aflevering van QN Insight WK Update. Mijn naam is Rashid Sultan en vandaag gaan we een beetje terugblikken op de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld op het WK 2026 dat nog altijd gehouden wordt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. En daarna blikken wij ook vooruit natuurlijk op de wedstrijden die vandaag gespeeld gaan worden. Het gebeurt hier nog allemaal op Radio Lim FM. En wat jaren wakalik van Gwenti alla de Tradé. Goed, even een beetje over de statistieken. Dan zien we dat we al op dag 14 zitten van het WK. Dus normaal gesproken, een trouweka, lek van Gwinting, daar zaten we al op de helft. Maar dit WK duurt liefst 6 weken, dus we gaan nog lekker 4 weken van WK voetbal genieten. Met natuurlijk daartussen nog de nodige rust. In ieder geval een merkwaardig aantal doelpunten van 121 in 40 wedstrijden. Dat is 3,03 goals per wedstrijd. En de statistieken, dat is ook de reden, Sawetjar de Mankom, die geven aan dat vrij hoog ligt. Ook als we naar de topscorers kijken, dan zien we dat Lionel Messi in 2 doelpuntwedstrijden al 5 doelpunten voor zijn rekening heeft. Terwijl Kylian Mbappé en Erling Haaland goed volgen met 4 doelpunten. Gele kaarten, daar zitten we op zijn minst op 100. Zijn er een heleboel, ook dat is vrij veel. En rode kaarten zitten we liefst al op 8. Dus 8 rode kaarten in 40 wedstrijden. Dus je kan berekenen gemiddeld dat na per 5 wedstrijden op zijn minst 1 rode kaart. Goed, hebben we dat gehad voor wat betreft de statistieken. We gaan even terugblikken op de dag van gisteren. En dan zien we dat Portugal tegen Oezbekistan stond. En zoals we weten was de druk op Portugal een beetje hoog op de coach die er maar voor bleef kiezen om Cristiano Ronaldo alsmaar in de basis op te stellen. Amin vindt dat noemen CR7, like van Gwent Karaman. De man die zo vaak de Ballon d'Or heeft gewonnen. En zo vaak dus, de beste voetballer van het jaar is geworden. Die man moest gewoon alsmaar in de basis.

blijven staan. En ook deze keer koos de trainer voor Cristiano Ronaldo in de spits, in het centrum. Wel, allemaal bij verwacht kan dit dat een auto aan mislukking bakken. Maar dat is helemaal niet het geval geweest, want Cristiano Ronaldo die heeft geleverd. Hij is productief geweest. Hij heeft liefst 2 doelpunten gescoord in 1 helft. En dat was natuurlijk een grote bijdrage aan de 5-0 overwinning van Portugal op Oezbekistan. Ja, inderdaad. Het mag wel zo zijn dat Oezbekistan de tegenstander is in deze pool om te verslaan. Dat is inderdaad zo. Maar voor het feit dat Kamaja voor 41 jaar knap toelezen op de juiste plaats. En het eerste doelpunt, dat was ook niet de allermakkelijkste. En ook de tweede goal was niet de allermakkelijkste. Hij moest voor beide goals moest hij nog even wat doen. Om echt in de gelegenheid te komen om te scoren. En Afeita Kaboy deliver. Ja, je zou zoveel haters hebben natuurlijk ook hier in Suriname. Maar geef die man ook een keer de grani. Cristiano Ronaldo op 41-jarige leeftijd scoort 2 keer. En daarmee geeft hij aan op elk WK te kunnen scoren. Het zal ook zijn laatste WK zijn. En hij heeft op elk mondiale eindtoernooi weten te scoren.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
2: Mooie prestatie natuurlijk. Verder scoorde in deze wedstrijd Nuno Mendes 1 keer. De speler Leão, die scoorde 1 keertje. En Nimatov, de Oezbekistan, die scoorde een eigen doelpunt. Met als gevolg dus de eindscore van 5-0. Dan komen we terecht bij de wedstrijd van Engeland tegen Ghana. En daar werd het na een 0-0 ruststand ook nog een 0-0 eindstand. En Zuma verwacht aan dat hij Ghana nog bij play een geweldig play. Afgelopen wedstrijd tegen Panama. Pina de Kuinoa 1-0. En een verwachting bij de tak Engeland Borigay. Want natuurlijk, Engeland heeft topvoetballers. Ze hebben een geweldige selectie onder Thomas Tuchel. En Lai bim lai, maar dat is helemaal niet gebeurd. Laat in de wedstrijd werd nog de deklat geraakt. Bukayo Saka kwam erin, Amasuku Fosse Wansani. Maar de Ghanese doelman die stond steeds op de juiste plek. En sterker nog, Ghana is zelf een strafschop ontnomen. Want die Amar Brekel uit is het wel degelijke overtreding op hem gemaakt. In de zin dat toen hij wilde trappen, hij ten val is gebracht. Zonder dat de bal zelf is geraakt door de verdedigende Engelsman. Dus 0-0 eindstand bij Engeland-Ghana. Dan gaan we verder, want ook Panama en Kroatië die kwamen in deze pool tegen elkaar uit. Abdelwan, mooi playbacker voor zowel Panama als Kroatië. Zoals u weet is Kroatië niet meer het Kroatië van 4 jaar geleden. Luka Modric kan het niet meer dragen zoals hij dat zou willen doen. En Panama, de man bij Vita voorgepleit, de man las op het randje 1-0. Wel, ook deze keer moesten zij helaas het hoofd buigen voor de tegenstander. Want de las 1-0 bakka door een doelpunt van Ante Budimir in de 54ste minuut. Na dit doelpunt werd niet meer gescoord en Panama mag in feite de koffers gaan pakken, zo lijkt het wel. Dan hebben wij tenslotte nog ook de tweede wedstrijd gehad in een andere pool. In de pool waar Portugal ook zit, tussen Colombia en Congo. En Colombia die heeft het niet makkelijk gehad tegen Congo. Maar ze waren wel de betere. En ze wisten dankzij een doelpunt van Daniel Munoz in de 76ste minuut de eindstand te bepalen op 1-0. Dat was tak Akondre voor Luis Diaz. Denari stranga ette. Ze hebben ook beide wedstrijden gewonnen in deze pool. En dat wil ook zeggen dat ze aan de leiding gaan. En de laatste wedstrijd, die zal zijn tegen Portugal. En dat oude wel mooi wang. Ongetwijfeld. En daar zal het natuurlijk ook gaan om wie de poolwinnaar wordt. Momenteel heeft Colombia dus genoeg aan een gelijkspel tegen Portugal. Futron, groepwinnaar van Poolja. Nou, dan gaan wij er heel even uit voor een woord van de sponsor. En we zijn straks daar weer bij u terug. Want dan gaan wij even vooruitblikken op de wedstrijden die vandaag worden gespeeld. Tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: En welkom terug bij het tweede gedeelte van QN Insight WK Update op deze woensdag. Vandaag hebben wij dus de derde wedstrijden in de pools A, B en C. En als we de derde speelronde hebben, dat want tak play-op-play simultano doen. Om te voorkomen dat er een beetje geknoeid wordt, zeg maar, en een beetje gefraudeerd kan worden op deze dag. En dat Smakaluku Trakondre, Kaluku Trakondre, Sana de Voordeel en Sadenom doen. Dus alles wordt simultaan gespeeld om dat te voorkomen. Wij hebben vandaag de wedstrijden in de pools A, B en C. En we beginnen vandaag in de pools, in de pool B met de wedstrijden tussen Zwitserland en Canada, Bosnië en Qatar. En dan hebben we later ook nog Marokko en Haiti en Schotland, Brazilië uit pool C simultaan. En tenslotte hebben wij in pool A Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea en Tsjechië tegen Mexico. Maar we beginnen natuurlijk bij de eerste twee wedstrijden die simultaan gespeeld zullen worden. Dat naar Zwitserland tegen Canada en Bosnië-Herzegovina tegen Qatar uit pool B. Je kan alvast zeggen van Zwitserland-Canada dat dat de kraker vandaag is. En ook wel de kraker van de pool. Want beide landen hebben laten zien op dit toernooi dat zij goed kunnen voetballen. Canada heeft zwaar uitgehaald tegen Qatar. Maar natuurlijk is Zwitserland geen Qatar. Er staat een heel andere verdediging. En Canada mag loekmoetieden. Al zijn ze het gastland. Canada is al geplaatst natuurlijk voor de volgende ronde. En Zwitserland die heeft ook 4 punten. Op zich kan er nog weinig misgaan voor Canada. Maar kan ook nog wel veel gebeuren. Want zowel Qatar en als Bosnië hebben 1 punt. Dus de winnaar, als ze beide gelijk spelen, dan als het een gelijkspel wordt, dan zijn ze beide vast uitgeschakeld. Maar in Wanda Winnie, dan kunnen ze zich mengen tussen de landen die eventueel als beste nummer 3 overgaan. Het zullen twee mooie wedstrijden worden. Natuurlijk, Jonathan David en Larin die zijn heel erg in vorm bij Canada. En zij zullen natuurlijk proberen Zwitserland het leven moeilijk te maken. Maar Wabi Wachten af en Lukusai Psa. Dan hebben we later op de dag Marokko tegen Haiti en Schotland tegen Brazilië. Nou, van Marokko wordt natuurlijk verwacht dat zij 3 punten uit deze wedstrijd slepen. En dat zal ze naar 7 punten toe tillen. En daarmee kom je op zijn minst, ben je sowieso door naar de volgende ronde. Maar dan ben je ook nog even afhankelijk van jouw doelsaldo ten opzichte van Brazilië. Als Brazilië immers wint van Schotland. Maar heeft Marokko live voetbal tegen Haiti, om het gewoon simpelweg te zeggen, is de kans groot dat zij als nummer 1 overgaan en Brazilië eventueel als nummer 2. Natuurlijk, Brazil Abif win Schotland. En Schotland is niet de makkelijkste ploeg om te verslaan. Ze zijn vrij stug. En in de aanval kunnen ze ook heel gevaarlijk zijn. Dat heeft Marokko ook wel ondervonden. Het nadeel bij Brazilië, wat minder nieuws, is natuurlijk dat Rafinha uitgeschakeld is. Manaf Begoa of zo, want men rekent nog op omdat hij misschien in de achtste finale weer inzetbaar is. Lastig natuurlijk, een hamstringblessure. En Abraham Boja, Chapik, ja. Heel veel blessure leed en dat het je ook nog op het WK moet overkomen als aan dat ferie natuurlijk. Wat wel een lichtpuntje is, is natuurlijk dat Neymar Jr. volgens berichten wel gewoon inzetbaar is vandaag. Volgens Ancelotti zou hij zelf 100% inzetbaar zijn en de volle 90 minuten kunnen spelen. Maar dat na laatste San Sayuan Dulekwan Trina. Want je wil het natuurlijk een beetje opbouwen doen voor jouw grote ster, Neymar Junior. En laten we natuurlijk hopen, en ook voor de Braziliaanse fans, dat deze man inderdaad minuten krijgt vandaag tegen Schotland. Dan werd Jarem Tinso Gomorrofara, want in pool A, in de avonduren, hebben wij Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. en Tsjechië tegen Mexico. Nou, Mexico die is al geplaatst, heeft er 6 punten, wordt gevolgd door Zuid-Korea. Die hebben 1 gewonnen en 1 verloren, dus ze staan op 3 punten. Terwijl Tsjechië 1 puntje heeft en Zuid-Afrika heeft eveneens 1 punt. Voor Tsjechië, ja, een beetje zuur allemaal natuurlijk, want de man gelijk van play plus de man last van play. En in beide wedstrijden namen zij de leiding, eerst tegen Zuid-Korea. En daarna gaven ze het gewoon weg. De Malas 2-1 voor Zuid-Korea. Dus ze moesten tegen Zuid-Afrika zeg maar goed voor de dag komen. De man komt op voorsprong. Maar Boen laat hij toe. Dat want dat in playbal aan de 90ste minuut, aan het laatste fluitsignaal, werd Zuid-Afrika met alle terechtheid ook een strafschop toegekend. En de speler Mokuna die wist de penalty te verzilveren, waardoor deze wedstrijd ook 1-1 gelijk eindigde. Wint Tsjechië vandaag van het gastland Mexico, dat is mijn contact voorpunt. En dat is vermoedelijk genoeg voor een plekje bij de 8 beste nummers 3 die overgaan. Maar het zal allemaal natuurlijk nog moeten blijken, want Mexico zal niet zomaar van zich willen laten winnen. En dan zijn ze ook nog gastland, dus dat gaat gaan ze zich niet makkelijk laten overkomen. Mexico, Canada en de Verenigde Staten weten het zelf al. Ze zijn gastlanden en ze zijn natuurlijk niet getipt om de finale te spelen of om de wereldbeker te winnen. Maar het doel is wel zo ver mogelijk te komen in het toernooi en voor zoveel mogelijk vreugde te kunnen zorgen in hun land. Nou, leuke wedstrijden dus. Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea zal ook een wedstrijd worden van fysieke kracht tegen heel veel snelheid en techniek. We gaan kijken wat het daar zal worden. Ook Zuid-Afrika heeft 1 punt. Ook zij hebben nog alle reden om alles te geven in deze wedstrijd vandaag, want ze kunnen op 4 punten eindigen. En dat zou dan ook wel een verrassing worden, want Zuid-Afrika begon heel slecht aan het toernooi. Niet alleen verloren ze genadeloos, maar het voetbal was ook bijzonder slecht. En in de tweede wedstrijd lieten ze zich dan wel van een betere kant zien. Wie weet vandaag een nog betere prestatie. Dit was het dan voor wat betreft deze aflevering van QN Insight WK Update. Mijn naam is Rashid Sultan en ik wens jullie een hele fijne middag verder. Goeiedag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Nigga.
1: BT, Attacchi Dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakanatori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Bakanatori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

0: Welcome, it is another flight. Met of zonder turbulentie. Taking you above Suriname. Goedemiddag, wij melden ons aan bij het kritisch publiek. Bij de kritische Surinamers en alle andere belangstellenden op een woensdagmiddag waarbij wij allemaal vol verwachting zitten te wachten op. Dat mag u zelf invullen. Clifton Michael Limburg is de naam en het station is Lim FM. De frequentie 91.7. En we zijn ook op internet radio en op FB. De mensen die vandaag jarig zijn, wil ik van harte feliciteren. Ik wil tegen ze zeggen dat het vandaag een mooie dag is. Een bijzondere dag voor hun. En dat ik de hoop uitspreek dat de dag vervuld zal zijn van liefde, gezelligheid, bezinning. Amy Jeswan Domini, een fijne dag hoor, klets te veel. En de mensen die ziek zijn, hoop ik, nee, ik ga weer op die toer, beterschap. En de mensen die een sterfgeval hebben, gecondoleerd. Ik heb in deze Bakanatori, dames en heren, de moderator die gaat reageren op een item. Laat me die vrouw geen moderator noemen, hoor. Ze heeft een naam. En ze gaat dus reageren straks. Ik hoop dat ze zover is. Ze was onderweg naar de studio. Laat ons dames en heren alvast kijken naar voetbal is belangrijk ook. Koesje is elke dag bezig en toch ga ik later proberen om met hem een beetje te praten. Ik heb zelf ook een paar vragen. Later krijgt u de wedstrijd Brazilië tegen Schotland. En laat me je vertellen, als je denkt dat het een easy walkover zal worden voor de Brazilianen, dan kan je alvast je borst nat maken. Het wordt geen Onyade Puru snel. Want als je dat denkt, je hebt zelf gezien, al de landen, alle de kondrissa et domina wika, dames en heren. En zeer zelden wang. Want trakondre en jouw trapuru snel. Want zelfs Ghana. En eigenlijk moet ik niet zelfs. Ik moet zeggen zelfs. Want zelfs is een beetje negatief. Ik laat me het anders formuleren. Kijk maar hoe Ghana Engeland staande heeft gehouden. Kijk wat Ghana gisteren gedaan heeft. 0-0. We allemaal bedenken dat Harry Kane nou live voor een gafifi. Aan durf. En je merkt het ook aan het spel van andere landen die wij dus noemen. De kleine landen die wij dus noemen. De underdogs. Oké. Dus Baltori wat ik later dan ga. Hij heeft me wel niet beloofd hoor, laat me eerlijk zijn. Hij heeft tegen me gezegd, want hij is niet in het land. Maar dat Cliff, minosabie voor luk. Doorgaans zegt Koesje altijd ja als ik hem wat vraag. Maar hij is heel eerlijk om me te zeggen. Meneer zei voor leuk, ja, Cliff. Kijk als je me kan bereiken. Dus Koeber doet dat al leuk. Maar laat mij u feliciteren. In de ronde van de jarigen die ik heb gefeliciteerd, dames en heren, hoort ook te zijn alle Surinamers. Want de president heeft een mooie mededeling gedaan. Het was al in de media natuurlijk. Kijk, dit land, dames en heren, ik vond het een heel mooie oproep van de president. Sommige mensen hebben kritiek op de president. Soms is de kritiek puur geklets en muggenzifterij. Soms is de kritiek terecht. Isabi, maar ga je zeggen, de wijze waarop de president gisteren zich heeft gericht tot de natie, tot jonge mensen. Wij moeten, dames en heren, de kansen, Isabi, en de mogelijkheden die op ons afkomen. Er is niet veel gebeurd. En ik leg je uit, misschien heeft de overheid het hier en daar laten liggen. Want eigenlijk gaat het iets lang. We zijn bij een sitcom om dingen in place. We hadden al dingen in place moeten brengen in verband met oil en gas. Moest eigenlijk vanaf die vorige regering gebeuren. Minder misschien. Maar goed, is no. Ze zeggen, vanmiddag gaan ze heen. No use crying over spilled milk. Dat is voorbij station. Nu moeten we kijken, wat kunnen wij eruit halen? Jonge mensen, dames en heren, moeten zich gaan inlezen. Isabi, moeten zich gaan bezighouden met de ontwikkelingen die komen zullen. Isabi, de betrokkenheid van het volk, de betrokkenheid moet duidelijker zijn, moet meer zijn. Dus de president heeft bij de zesde editie van de Suriname Oil and Gas Summit aangegeven dat de maf Petronas, de maf in gas. Akkondreditie, we staan er niet bij stil. We zijn een gezegend land. Na Gadoji. Ja? Anufu Gado. Ja, bepaalde maken het in een bribi. Mie wel een bribi in Gado. Hè? Isabi. En sterk ook. Sommige man bribi laat naar je zaak. Maar mie wel een bribi. En ik heb alle reden om mij vast te houden daaraan. Dus. Maar als Segi zo, Abi. We beseffen het niet. En we moeten ervoor waken. Want vaak genoeg toch, de mensen in het buitenland die zien het wel. Wij zitten er middenin en het gaat aan je voorbij. En we sribi en we zitten soms vaak te lullen over minder belangrijke dingen. Isabi. En if we nog gebruik over stang, als aan de mijn nakken poer zo pap, lid visu nosso. En blijven wij uiteindelijk abchinko andres aan vooruitgang no dedos. Laten we dat moment, laten we weten, Isabi, wat op ons afkomt. En ik wil niet eens zeggen afkomt, want afkomt lijkt zo. Begrijp het, laat me het anders formuleren. Laten we volledig beseffen welke mogelijkheden zich zullen aandienen. Dat klinkt, dacht ik, beter. Welke kansen. Isabi, nou, ik wou open goal talk, eenmaal weer dat Baltori. We doen naar strafschopgebied. Dus omlaaien bal. En we moeten ervoor zorgen, dames en heren, dat wij dit wat voor ons ligt, dat we het uitbuiten dusdanig, dat we ook gebruik of verstand, dat we de juiste mensen ook hebben in de driver's seat. Want dat is ook belangrijk, de juiste mensen. Mensen met de juist, met durf en met visie. Want anders wordt het ook dweilen met de open kraan als je niet uitkijkt. Maar goed, de president heeft de mededeling gedaan. En ik kan niet anders dan deze bakanatori, dames en heren, om daarmee te beginnen. Met deze korte mededeling, hoezeer het dwars gegaan is in het nieuws. Waarom kijk je zo vreemd? Heb ik iets verkeerds gezegd? Een verkeerd woord of zo? Ja, begrijp je? Er is dwars gegaan in het nieuws. Alle redacties hebben zich erover gebogen. Alle nieuwsredacteuren en alle journalisten en alle stations en kranten en sites hebben er aandacht aan besteed. Dus Bakanatori, uno kankong dong, uno luku srevi, sa president Taki. Let's listen. dames en heren, to the first lady. Let's listen in deze baganatori. In het begin, let's listen to the commander.
1: Ik sta hier voor een zaal. Surinamers, jongeren, studenten met buitenlanders, staatshoofden, investeerders. En ik neem even deze minuut om jullie allemaal op te roepen om goed nota te nemen van deze conferentie. Maar niet alleen van wat hier zal worden gezegd. Ik doe een beroep op jullie. Ik wil jullie inspireren om gebruik te maken van de gelegenheid die je nu vandaag krijgt om in de toekomst een veel beter leven te hebben voor jou en je familie door nu te studeren, te leren en te werken. Roep alle jonge Surinamers op, waar je ook zit. Zelfs als je nog zit op wat wij de MULO noemen. Maar ook en vooral als je zit op de middelbare beroepsopleidingen en op de universiteit, de hogere beroepsopleidingen, neem notitie hiervan, verdiep je erin en weet dat wat we hier vandaag bespreken vooral jouw toekomst is. Maar kansen die het leven ons geeft, moeten we grijpen. Dus ik roep alle jongeren van Suriname op en hun ouders om de ogen te openen voor elke kans die deze ontwikkeling ze geeft. En niet iedereen gaat als een technician op een olieplatform werken. Maar er gaat veel werk zijn en wij moeten klaar zijn ervoor. De overheid zal alles doen en ik zie dat ook de companies alles doen om mensen te trainen. Maar jullie moeten de kans grijpen.
0: Dat is toch een applaus waard. Ook al zaten daar andere buitenlandse gasten.
1: 2026.
0: En daarna is de president doorgegaan. De commander-in-chief is doorgegaan natuurlijk in een speech.
1: Yes.
0: Maar dat deel gericht aan jonge mensen, dames en heren, vond ik een heel mooi moment. Complimenten daarvoor. En ja, je moet niet daarna luisteren en zeggen van, oh, ze heeft het heel mooi gezegd. Het is meer dan mooi zeggen, toch? Het is meer dan mooi gebracht. Je moet gaan luisteren naar die inberen wat ze gezegd heeft. En eigenlijk zouden alle andere mensen die meer weten, mensen met wat meer kennis, de bradidisma, zouden moeten uitkomen. Mie bel zeker toe, maar die mensen willen niet praten. Begrijp je? Dus bijna kan je zeggen, een politiek verziek binnen de boel in Akondre. Mensen waarvan ik weet dat ze een bijdrage kunnen leveren. Waarvan ik weet dat naar ze geluisterd wordt. Isabi, voorzitter, ik bel de man bij Taki. Maar de laatste tijden blijkt, of je belt, mensen willen niet uitkomen. Terwijl het wel belangrijk is om aan de jonge mensen, behalve de president, je kan niet alle lood op de zetten. Maar de deskundigen die van wanten weten, kom uit als u gebeld wordt door programmamakers om u in de gelegenheid te stellen om wat meer inzichten te verschaffen, Isabi, welke dus motiverend kunnen werken op jongeren en alle anderen in dit land. Weiger niet. Kom uit en praat. En als u uw mening geeft, kan niemand u zomaar een etiket opplakken. U bent Surinamer op de eerste plaats. En u reageert op een ontwikkeling welke dus ten gunste is voor de verdere groei van dit land. Isabi, dus kom uit, not dog. Wat gaat men denken dat ik ondersteun? Je ondersteunt niet de regering. Je ondersteunt de gedachte. Je ondersteunt de mogelijkheid. Je ondersteunt een geboden kans. Megatory, maar ik ben bijna helemaal begeesterd. Isabi. Moderator Jimmy even. Nee, maar serieus. Ben helemaal begeesterd. Maar ik hoop dat de mensen, ik hoop niet dat die meneer die ik gebeld heb, Minokara Manning, dus geen aanstoot nemen aan Maar ik vind wel dat meer mensen moeten uitleggen wat het belang is. Ja, dat hoeveel gas in blok 52 en welke andere mooie dingen isabi op ons pad kunnen komen als we de juiste beslissingen nemen. Oké, goed, dat was de president. Dat is nice. We wensen de mensen veel succes toe. Ik kijk nog even. Er zijn een paar interessante items van mijn zoon Jamal. Iedereen denkt aan mijn zoon. Ik wil dat even recht trekken hoor. De man is niet mijn zoon. Jamal, ik vraag ook om, want volgens mij, de man vertelt ook zelf, Cliff is mijn vader. Nee, die valse berichten, ik ben je vader niet. Dus die valse berichten, maar. Nee, hij is niet mijn zoon. Ik heb twee zonen, maar hij is mijn collega, vriend, medewerker, harde werker. En elke dag hebben we mooie interviews, zoals straks met de advocaat, mevrouw Naila van Dijk. Want over Pakweg, als ik mag, ik moest briefje minister zang. Over Driemon, mijn rij Abra van het Hogerhuisstraat met mijn vagineng Vezel. Dat is de van het Hogerhuisstraat, dames en heren. Lekker glad en gaaf. Want u weet dat er een uitspraak gedaan is en de advocaat zal nader toelichten nog. En ook de minister heb ik aan de telefoon. Maar ik heb hier de moderator. We gaan haar in beeld brengen. De moderator. De mevrouw die ervoor zorgt dat als het een beetje te heet aan toe gaat, dan komt ze in. Waarom bent u, moderator, waarom bent u zo strak soms? Sommige mensen vragen zich af, waarom doet u dat? Goedemiddag.
2: Zo. Goedemiddag, meneer Limburg. Als ik eerst mag groeten.
0: Goedemiddag, meneer Limburg, ja.
2: Kijkers en luisteraars ook. Ik ben niet strak. Ik ben niet strak. Want er zijn ook comments waarvan je zegt van oké, dit kan nog even erdoor. Maar als het echt grof is, dan moeten we het even eruit halen, toch?
0: Maar ik heb begrepen dat je zelfs ook soms moet rollen en lachen. Van
2: ja, vaak genoeg. Ja, want de mensen zijn heel erg creatief. Er je weet soms nog, niet hoe ze erop komen.
0: Er was eentje, ja, dan geprobeerd. En toen is er een hele campagne. Toen zei men
2: oh ja, Free Lodi. Het was Lodi.
0: Nee, het was geen Lodi, man. Hij is niet meer op FB.
2: Kwabla, no?
0: Kwabla,
2: ja. Ja, er was een hele campagne in die comments. Free kwam.
0: Waar is hij er ook opgegaan?
2: Ik weet het niet. Ik heb hem heel lang niet in die comments gezien.
0: Ah, Kwabla Jim. Of hij is die andere naam. Ik weet het niet.
2: Ja, ja.
0: Maar mensen, ik heb gisteren hadden we na het gesprek met of het gesprek over dat geval van de leerkracht die dus een telefoon heeft afgepakt. Eigenlijk moest ik de stand toe wij tweetjes de discussie hadden het moeten opnemen. Want zij was vreselijk, hoe zeg je dat? Ik kan niet zeggen verhit. Maar ze had een bepaalde benadering. En ik zeg, dit moet je dan op de radio vertellen. Omdat ze zich niet kan voorstellen dat we eigenlijk de leerkracht... Of we hebben de leerkracht is niet weggezet als ze zijn fout. We hebben uiteenlopende meningen gehad. Even help met dit ding. We hebben uiteenlopende meningen gehad. Maar wat is jouw mening? Je bent zelf ook ouder. En tegenwoordig hebben horen kinderen een telefoon mee te krijgen op school. Because you never know what can happen als ze daar zijn.
2: Ja, kijk, voordat we beginnen met die discussie wil ik wel vooropstellen dat eigenlijk die kinderen in geen geval, die kinderen moeten beschermd worden. En ze hebben begeleiding nodig. En ik vind dat je kan een kind met een telefoon naar school sturen. Omdat je anytime moet weten wat er is. Als er iets is, moet dat kind kunnen bellen naar mama of papa of de verzorgers of de ouders of de tante. Maar in onze tijd, toen wij naar school gingen, hadden we ook geen telefoon. En toen gebeurde er niet minder dingen dan wat er nu gebeurt. Maar we konden contact hebben met onze ouders. Dus die telefoon is erbij gekomen. En kinderen in die leeftijdsklasse, ik vind dat ze begeleiding nodig hebben. En je merkt het ook aan ze. Die telefoon is er. Je kan heel veel goede dingen doen met die telefoon. Je kan googlen, je kan kijken wat betekent een woord. Ik heb het pas gehoord, laat me kijken wat het betekent. Laat me kijken hoe ik het kan gebruiken. Maar we zien veelal dat de jeugd dat niet doet. Of ja, het gros, laat me dat zo zeggen. Want je zal wel ertussen uitzonderingen hebben. Dus ik vind dat kinderen begeleiding nodig hebben. En dan heb ik het niet specifiek over deze case, omdat we misschien niet alle details hebben. Maar ik vind het wel erg, omdat ik heb ergens gelezen dat de leerkracht 10 uren op een politiepost moest zitten omdat een telefoon is afgepakt. Ik vind het inleveren van telefoons 's morgens op school en de kinderen krijgen de telefoon terug van de juf of van de school na school, vind ik een prima regel. Ik ben zelfs ook ouder. Ik heb een tienermeisje. En als je de verhalen hoort wat er allemaal gebeurt op scholen met telefoons, dan vind ik het een hele goede regel dat de leerkrachten willen de kinderen ook helpen. En wij als ouders moeten dat ook zo zien. Als die leerkracht zegt alle telefoons inleveren, sorry hoor. Als de leerkracht zegt alle telefoons inleveren, is het niet om dat kind te pesten. Of op ons als ouders te pesten. Ja, waarom moet je telefoon daar? Ik heb het voor je gekocht. Niet die leerkracht heeft het voor je gekocht. Het is om dat kind te helpen. Want wanneer je hoort...

0: van de school is geweest om verhaal te halen of iets dergelijks.
1: Maar vind je het wel, sorry, maar vind je het wel kies dat een, oké, okay, geen telefoon in de klas.
0: Ja.
1: Maar ga je die telefoon een week lang vol wegnemen? Een week lang?
0: Dat is ook een ander punt.
1: Lang heb je een zomaar.
0: Kijk, soms toch heb je gevallen waarbij die leerkrachten die telefoon afpakken. Toch? Kijk, we moeten ook de leerkrachten hun rol op school snappen. Want sommige kinderen, ook al neem je die telefoon vandaag, je hebt dat kind gesnapt met die telefoon, je neemt het en je zegt, oké, na school krijg je het weer, maar als ik het nog een keer zie, ga ik het weer afpakken. Wie weet is die telefoon een paar keer al afgepakt. En soms zegt de leiding, we houden het een week, maar als je als ouder correct stapt naar de leiding van de school om te vragen van juf, wat is er gebeurd of zo, en niet meteen afgaat op het verhaal van dat kind, want soms kunnen kinderen je ook op een dwaalspoor brengen.
1: Soms, maar niet altijd.
0: Soms, maar niet altijd. Ik zeg niet dat het in dit geval zo is. Daarom zeg ik, wil niet over die case praten, omdat ik die details niet ken. Maar soms kunnen ze je ook op een dwaalspoor brengen. Want dat kind is jong. We zijn allemaal jong geweest. In eerste instantie ga je jezelf willen verdedigen. Mama, ik heb niets gedaan. Mama, de juffrouw heeft mijn telefoon zomaar gepakt. Als ouder stap je correct naar de leiding en je vraagt juf, wat is er gebeurd? Waarom is die telefoon afgepakt? Ik denk niet dat die zeggen, nee, wou die telefoon een week. Ik denk het niet. De leiding zou dan een gesprek hebben met die moeder. En misschien zou ze die telefoon meteen meekrijgen. Dus die stap naar de politie, dat kan ik niet heel goed snappen. Omdat ik zoiets heb van, als de leerkrachten ons als ouders ook willen helpen om die kinderen op school in toon te houden, bij de les te houden, dat zouden we dat een beetje moeten appreciëren, ja.
1: Je gaf aan dat een leerling, het is goed dat je gezegd hebt, we praten niet speciaal over deze case.
0: Nee.
1: Want deze dingen gebeuren volgens mij vaker.
0: Mm-hmm.
1: Maar gisteren gaf je aan van, we moeten ook ervoor waken, misschien kan je dat even duidelijk onderstrepen, dat we kinderen niet, hoe zeg je dat, het gevoel geven dat ze na een bepaald geval eigenlijk, om in hun termen te praten, billenbak te maken voor de leerkracht.
0: Klopt. Dus dat is het punt waar we nu naartoe gaan. Dat als bijvoorbeeld, kijk, de ouders zijn volwassenen, de leerkrachten zijn volwassenen. Als er iets is met dat kind, dan ga je naar school en dan praat je met een volwassene moeder, de ouders met de leerkrachten, praat je met een volwassene erover, of als volwassene erover, en dan komen we tot een oplossing. De school doet een deel, de ouders doen een deel. Als nu toch meteen de politie komt in en de leerkracht wordt 10 uren lang op een politiepost gehouden, hoe gaat dat kind morgen nog les krijgen van zo'n leerkracht? Dat kind kan aan die leerkracht zeggen, je kan me niets meer zeggen. Want ik ben al zo ver gegaan om je 10 uur, of om mij zat je al 10 uren lang bij de politie. Dus, en aan de andere kant, de leerkrachten zijn nodig om de kinderen ook te vormen. De kinderen gaan naar school voor een reden. Ze moeten iets worden in de maatschappij. En als ouders kunnen wij dat thuis niet doen. Daarvoor zijn er leerkrachten, daarvoor zijn er scholen. We zijn allemaal naar school gegaan. We zijn allemaal gevormd geworden door leerkrachten. En ook als wordt dat kind afgeschreven van die ene school, moet naar een andere school, zijn het diezelfde, zijn het ook leerkrachten daar? Hoe gaan die leerkrachten nou om met zo'n kind? Als ouders moeten wij ook 2 keer nadenken om onze kinderen ook te beschermen hiertegen. Want ga je een leerkracht nou kwalijk nemen, ook al is het op een andere school, en gaat zeggen, nee, ga dat kind niks zeggen. Ook al wil ze niet in de klas komen om les te volgen, ga er niets zeggen, want morgen moet ze me niet naar de politie brengen. Omdat het al is gebeurd. Dan wordt zo'n kind aan zijn of haar lot overgelaten, terwijl het anders kan aflopen.
1: Ja, maar wat ik een beetje minder vond, misschien begrijp ik het niet hoor, moet het ministerie niet meer verantwoordelijkheid nemen? Want ik had iets van, nee, het is een regel van de school. We moeten toch wel de regels die de scholen eigenlijk hanteren, ook in

0: sommige gevallen goed bekeken en in sommige gevallen nagaan van in hoeverre kan dat. Want als je zegt van je laat het over aan de school, dan komt de school morgen ook met een of andere flutregel. En dan vraag je af van hoe moet je daar respect voor kunnen opbrengen? Of hoe moet je dat naleven?
1: Ja, nee, maar ik wil toch nog voor alle duidelijkheid zeggen, we praten niet specifiek over die case.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Omdat we de details, ik heb het vanaf het begin gezegd, ik ga niet specifiek praten over de case wat wij nu hebben. Omdat die details ik niet allemaal heb. Dus ik wil niet hebben dat er gezegd wordt van ja, moderator weet niets over die case. Ik praat niet specifiek over die case. Die case is in de media verschenen. Maar naast die case zijn er heel veel leerlingen geweest waarvan zo van tijd tot tijd de telefoon zijn afgepakt. Omdat die telefoon een afleiding is voor onze jeugd. Toch? Wanneer die kinderen op die telefoon zitten, weten we niet waarmee ze bezig zijn. We weten niet wat ze doen met die telefoon. En het is en blijft een probleem voor ouders thuis en voor leerkrachten op school. Want wanneer die kinderen met die telefoons naar school gaan en ze bijvoorbeeld wiskunde moeten volgen of rekenen moeten volgen, ziet niemand dat kind stiekem in die hoek zitten en op een andere site zitten. En wanneer die leerkracht dat ziet en die telefoon afpakt, dan moet die leerkracht niet uitgescholden worden. We moeten die kinderen aanpakken. Die kinderen moeten begeleid worden. Dat heb ik vanaf het begin gezegd. Deze groep heeft begeleiding nodig. Je kan niet gewoon een telefoon schuiven in dat kind. Jij misschien als ouder hebt goede bedoelingen. Want je wilt je kind bereiken overal waar dat kind is. Maar dat kind moet je nog steeds begeleiden daarbij. Omdat dat kind niet weet. Het is een telefoon. Dat kind staat open voor de wereld. We hebben zoveel gevallen gehad van games. Waar mannen kinderen verleiden op games. Het is een onschuldige game. De politie was daar ook over zelf uitgekomen. Het is een onschuldige game. Maar hoeveel meisjes worden niet verleid? En hoeveel meisjes lopen op den duur niet weg van huis? En wanneer onderzocht wordt, is het een game. Onschuldig. Dus we praten niet over één case. We praten over onze jeugd moet beschermd worden. En hoe wij als volwassenen daarbij een bijdrage kunnen leveren. Samen met de leerkrachten. En die vraag om te komen bij het ministerie. Ik vind persoonlijk dat het ministerie niet zo scherp uit zou moeten komen om te zeggen, de scholen stellen zelf hun regels. Wij hebben dat niet gedaan. Dus als het ware trekt het ministerie zich terug en legt de verantwoordelijkheid bij de school. Dat kan ook niet. Omdat je als ministerie altijd achter je leerkrachten moet staan. Dan had het ministerie kunnen zeggen van oké, we hebben niet zoveel informatie daarover op dit moment. We zullen het checken met de desbetreffende school. En dan was er een gesprek gekomen en hadden de leerkrachten uitgelegd. Ja, we doen dit. Want niet op één school alleen worden de telefoons afgepakt. Het is een probleem. Daarom hebben meerdere scholen die regels. Die telefoon wordt 's morgens in een box gezet. En na school krijgen de kinderen netjes hun telefoon terug.
0: Dat is een goeie.
1: Dat gebeurt er. Die telefoons worden 's morgens allemaal opgehaald. Kijk hoeveel gevallen er niet zijn. Dit is een telefoon. Maar er zijn zoveel gevallen van leerlingen die met voorwerpen naar school gaan. Er is ook regelmatig tassencontrole op school. Wordt er daarover geklaagd? Nee, maar het is ook goed. Hetzelfde met die telefoon. Ik kan ook zitten met mijn telefoon in de klas en ik app met een groep buiten en zeg, hey, iemand op school zoekt ruzie met me en na school staat er een hele groep buiten om te vechten met die kinderen van die school. Is hetzelfde. Dus we moeten onze kinderen beschermen. En bij mij gaat het erom, ik weet niet wat de reden is geweest van die moeder om naar de politie te stappen, maar ik als ouder zou als eerst naar de leiding van die school stappen. Omdat ik vind, als die leiding die telefoon heeft afgepakt.
0: Maar dat is ook gebeurd.
1: Is ook gebeurd, oké. Als die leiding de telefoon heeft afgepakt, dan gaan we praten. Waarom heeft hij die telefoon afgepakt? En dan ga ik niet staan of in eerste instantie gelijk partij trekken of wat dan ook. We gaan het oplossen. Als volwassen mensen, dan hoeven we niet naar de politie te gaan, maar we gaan het oplossen. En die telefoon, ik denk dat die leerkracht weet, die heeft die telefoon niet gekocht. Die moeder heeft die telefoon gekocht. Dus als uiteindelijk die moeder naar school komt, is het ook kiet dat je die telefoon afgeeft aan die moeder.
0: Ja, ja, ja. Dat moet er gebeuren ook.
1: Ja, dat je die telefoon afgeeft aan die moeder. Daar was het afgelopen. Daar hadden beide mensen afspraken gemaakt. Die moeder praat met haar kind thuis. En op school wordt er gekeken naar die kinderen. We kunnen die leerkrachten niet afzetten als ze zijn. Ze zetten zomaar regels op school.
0: Mag je? Ga je gang.
1: Nee.
0: Maar gisteren, toen ik de berichten las, waren er zeker 2 tot 3 berichten van mensen die zeggen van me. We praten over die kinderen, maar die leerkracht die zit ook op die telefoon in de klas. Hm?
1: Ja. Dus, dat zeiden we ook. Als we praten over het ene, moeten we ook praten over het andere.
0: Hmm.
1: Er zijn jammer genoeg nog steeds leerkrachten die ook op de telefoon zitten in de klas.
0: Even. Meneer, ik weet niet wie Bink Atlas is, maar misschien moeten we dat dan vertalen. Want Bink Atlas is een reactie in een comment constant. We hebben dat, Stephanie heeft dat een paar keer herhaald. Dus ik weet niet hoor, mensen kunnen slechts luisteren soms. Maar goed.
1: Dat merken we elke dag. Nee, voor de duidelijkheid, we praten niet over één case. Er was schelden geen leerkrachten, er was schelden geen kinderen, er was schelden geen... We schelden niemand uit.
0: Hmm.
1: We willen allemaal een bijdrage leveren, zodat het goed gaat met onze kinderen. Dat is de basis, dat is eigenlijk die rode draad. We moeten een bijdrage leveren en we moeten elkaar zien te vinden in dit heel ding... Hmm. Om onze kinderen te beschermen, want er gebeurt heel veel met deze groep.
0: Denk je dat het... Want dat is vrij ernstig. Want
1: het
0: zijn de kinderen die dus nu rondlopen, die het morgen van ons moeten overnemen.
1: Mm-hmm.
0: Kan je het nog stuiten? De invloed van de telefoon en de nieuwe orde, kan het nog, kunnen we de tent nog redden?
1: We moeten sowieso er alles aan doen om toch nog te redden. Omdat we zien ook, kijk, ik kan me ook niet altijd daarin terugvinden. Omdat toen wij naar school gingen, gingen we met een schrift, met tas, met agenda. Alles moest je schrijven. Je schrijft alles op school. Als je het niet hebt geschreven, dan doe je er alles aan om de volgende dag een schrift te lenen en het over te schrijven. Als het nou is dat je in de klas blijft in de pauze, of dat je het na school overschreef, of je kreeg dat schrift mee naar huis. Maar je schrijft en je schrift. Maar als je kijkt naar nu, dan zie je dat er gewerkt wordt met foto's. Er is een appgroep, er wordt gewerkt met foto's. Soms worden er repetities doorgegeven in de appgroepen. En wij als ouders hebben niet altijd toezicht in zo'n appgroep. Want je bent niet in een appgroep met de leerkrachten.
0: Hmm.
1: Je weet het niet. De agenda's zijn veelal leeg. Omdat er gewerkt wordt met foto's. De repetities worden op het bord geschreven. Er wordt een foto gemaakt en het wordt in de appgroep geplaatst.
0: Is het niet flexibel? Is het niet sneller?
1: Je kan zeggen...
0: Zie je graag dat het afgeschaft wordt?
1: Niet dat het afgeschaft wordt. Het hoeft niet afgeschaft te worden. Maar er moet wel een balans zijn. We moeten niet afhankelijk worden van die telefoon. We moeten niet gaan naar het punt dat alles die telefoon moet zijn. Je moet ook gewoon in de klas kunnen komen als leerkracht en zeggen van niemand maakt foto's vandaag, iedereen schrijft het over.
0: Mm.
1: En dan zie je er ook op, je ziet erop toe dat het wordt overgeschreven. Dus we moeten ergens toch wel meerdere discussies op gang brengen als het gaat om deze onderwerpen. Om te komen tot tot een oplossing. Want we zien dat het niveau, alles gaat achteruit.
0: Mm.
1: Alles gaat achteruit. Er is normvervaging aan beide kanten. Want als er soms leerkrachten in de klas zitten met een telefoon, dan is dat ook niet hoe het moet zijn. Dan is dat ook afwijkend van hoe een leerkracht zich moet opstellen in de klas. Ik weet, mijn tijd mocht de leerkracht niet eens op een tafel zitten en lesgeven. Een leerkracht moest weten hoe die zich moest kleden. Je kan ook niet in een strakke jeansbroek komen en een korte een shirt tot...
0: Onder de bil.
1: Nee, niet onder de bil. Een truitje of een blouse tot een hoge, weet je. Dat je alle vormen en alles ziet. Dat mag niet. Dat mocht vroeger niet. Waar is het misgegaan? Toch? De studenten, de leer... Waar is het misgegaan? Het systeem moet gewoon... Ik weet niet. Het systeem... Het onderwijssysteem en soms vind je het erg als je kijkt naar wat het nu is. Hoe het achteruit is gegaan. Want toen wij in de schoolbanken zaten, wisten we van als die vrouw op de gang komt, zit je liever rustig. We hebben soms momenten gehad waarbij de klas heel erg druk was. Het momentje even aan je vrouw ziet. is iedereen rustig, alsof er niks aan de hand daar was. Dus, ik weet niet, respect misschien.
0: Iemand zegt, daarom ben ik 30 jaar, al 30 jaar uit het onderwijs gestapt. Voor mij was het, als dit de toekomst is van Suriname, we can forget it.
1: Dat is hard.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt hard. En dat is jammer. Dat is jammer.
0: Laat me een paar berichten lezen. Ik ben leerkracht 37 jaar geweest. In mijn tijd is telefoon verboden. In de klas. Punt. En geen gemaar. Goedemiddag. Wat betreft de telefoonkwestie. Er zijn 4 partijen. Het kind in kwestie. De ouders. De onderwijsgevende. En ook de schoolleiding. En natuurlijk ook de politie. En ieder praat over het kind. De onderwijsgevende en de schoolleiding en de ouders. Maar niemand praat over de politie. Waarom de politie het nodig vond om de onderwijsgevende 10 uren vast te houden op het bureau. Het kind kan... Het kan best dat er meer gebeurd is, zegt meneer René. Moderator is streng, man. Oh, blokkie, dadelijk. Soms noem ik er blokker, hoor, blokker.
1: Kijk,
0: iemand zegt, ik kan Seneca winkelen, want ja, oké.
1: Ik zie,
0: je wil reageren?
1: Ja, ik zie een comment hier. En
0: niet op alle comments reageren?
1: Nee, ik reageer niet op alle comments. Iemand zegt, een telefoon is geen luxe meer. Inderdaad, een telefoon is geen luxe meer. En we willen onze kinderen ook niet achterhouden, als we iemand het ook heeft gezegd. We kunnen niet achterblijven. We kunnen niet achterblijven, inderdaad. We moeten ook meegaan met de tijd. Maar waarvoor kies je? Toch? Er zijn regels en de kinderen moeten leren om zich ook aan regels te houden. En het belangrijkste wat ik vind dat je de kinderen moet bijbrengen is, alles wat je doet heeft consequenties. Gedraag je je vandaag zo op een school, het achtervolgt je. Het komt in je dossier te staan, alles achtervolgt je. Dus de keuzes die je maakt als jongere, je moet niet nadenken, je moet niet denken, zeg van, ik ben toch pas 14. Als ik vandaag dit doe, wanneer ik 21 ben, dan is het toch al voorbij. Het is niet voorbij. Alle keuzes die je maakt hebben consequenties. En alles wat je nu doet, kan later weer oppoppen. Kijk, we praten over die telefoon, de technologie. We weten Snapchat. We weten Facebook, Instagram. We weten wat voor foto's allemaal. Het is een hype. Jonge mensen gaan filmen, ze dansen, ze doen dit, ze doen dat. Ze posten het. Het kan altijd weer. Waar post je het? Niet omdat je het vandaag hebt gepost, is het over een maand niet meer te vinden. Mm. Wat je op internet zet, blijft op internet. Dat is iets wat moet doordringen bij de jonge mensen. Wat je zet op internet blijft daar. Dus, vandaag of morgen kan het weer oppoppen. Wat ik altijd zeg, je bent jong, weet wat je doet. Want morgen als je een baan moet vinden, moeten de mensen bij een sollicitatiegesprek niet aan je zeggen, nee, maar toen had je dit gedaan en we kunnen zulke mensen niet aannemen. Dat wil je niet.
0: Ja, dat zagen we ook in een van de voorlichtingsfilmpjes. Tegenwoordig komen de kinderen naar school met een lege tas, met voorwerpen en hun telefoon. Daarom hebben ze ook een paar slechte handschrift. Nooit weten ze wanneer ze rap hebben. Lijkt mij een interessant onderwerp, zegt deze persoon, voor retrospectie. Tot op zekere hoogte kan ik de moderator volgen. Het in beslag nemen van de telefoon, wat geen eigendom is van de school, dient bij komst van de ouder
1: aan afgegeven te worden.
0: Ja, behalve als de inhoud als bewijsmiddel moet gelden.
1: Mm-hmm.
0: De vraag is of de houding van de directeur over mensen waar je zoveel lof. Ja, zijn strengheid en zo. Als die houding nog past in deze tijd. Ik ga niet alles lezen hoor, want eigenlijk zou ik dit niet eens behandelen.
1: Maar ik zie hier ook een interessante comment. Leraren van vroeger kozen voor hun vak. Vele van u worden leerkracht omdat er weinig studiemogelijkheden zijn. Dit is ook iets waar naar ik altijd gekeken heb. Er zijn de groep van leerkrachten, zijn er inderdaad studenten die er bewust voor kiezen om leerkracht te worden. En ze gaan in die richting. Ik wil leerkracht worden. Maar daarom zeg ik, het systeem moet nader bekeken worden. Toen ik nog op de MULO-school zat, maak je in de derde klas examen, toelatingsexamen. Ja, als je geen pakketten haalt, ga je naar de vierde klas. Als je je diploma niet haalt, ga je naar CSPI. Dus als je geen pakketten haalt, kan je toch nog naar SPI gaan en je wordt leerkracht. Het wordt op een gegeven moment mensen die er zoiets van hebben van, oh nou, ik ga geen jaartje overdoen of ik wil doorgaan of zo, gaan ze naar SPI. Niet dat ze er bewust voor kiezen om leerkracht te worden, maar ze zien het als een nooduitgang. Want ik kan niet achterblijven, dus ik ga naar SPI.
0: Waar heb jij voor gekozen?
1: Ik heb mijn toelatingsexamen gehaald in de derde klas. Ik heb er niet voor gekozen om te springen. Ik ben naar de vierde MULO gegaan, de vierde klas. Ik heb mijn diploma en mijn pakketten opnieuw gehaald. En dan ben ik naar het VWO gegaan.
0: En vervolgens?
1: Naar de universiteit.
0: Hmm.
1: Ja. Dus die groep, je hebt een groep, ze kiezen er bewust voor. Ik wil leerkracht worden en ik wil me inzetten. Maar je hebt ook een groep die gewoon, het is een nooduitgang. Ik heb geen pakketten gehaald. Ik wil die MULO-school nog niet nog een keer zien. Dus ik ga naar SPI en ik word leerkracht.
0: Dat is een nooduitgang.
1: Ja, zo kan je het noemen, toch? We moeten niet spelen met ons onderwijs. Als je leerkracht wil worden, moet je er bewust van zijn wat je taken en je verantwoordelijkheden zijn. Want je bent bezig met de toekomst. Dat zeggen ze ook vaak genoeg. Ja. Toch?
0: Oké, ik lees nog even snel een paar dingen. Inderdaad, Cliff, de leerlingen weten niet te schrijven. De leerkracht had het mobieltje niet moeten houden, maar de moeder moeten geven, ook ter bescherming van zichzelf. Gebeurt er iets mee, zal hij het moeten vergoeden. Een school is een onderwijsinstelling. Miguel Solange. Geen politiepost. Telefoons tijdens lestijd beperken is begrijpelijk. Maar het collectief innemen van eigendommen van leerlingen schept juridische risico's voor scholen en leerkrachten. Als een docent vervolgens 10 uur op een politiebureau moet zitten vanwege zo'n incident, dan is duidelijk dat er behoefte is aan heldere wettelijke regels. Discipline is nodig, maar ook rechtszekerheid voor zowel leerlingen als onderwijsgevenden. Cliff, ten aanzien van ten aanzien van mobiele telefoon op school bij leerlingen, je hebt gelijk, het ministerie moet meer verantwoordelijkheid nemen. Dit heeft in eerste instantie te maken met ons gebrekkig onderwijssysteem. Dit is een superduidelijk voorbeeld van hoe ons onderwijs absoluut achterloopt op ontwikkelingen. Het heeft te maken met dat onderwijs in je land vooruit moet lopen en hand in hand met ontwikkelingen van technologie meegaan. Het ministerie had al lang beleid hierover moeten maken. Is dat geen onderdeel geweest van dat geweldig onderwijscongres? Wij roepen steeds achter de feiten aan. Hetzelfde met oil en gas nu. Om nu pas je onderwijs af te stemmen daarop is K-O-L-D-I-R. Kolder.
1: Huh?
0: Oké, we sluiten af. Maar een heel belangrijk ding, Stephanie van Brussel, denk ik, is dat, ik denk dat dat ook de basis is. Als ouders moeten wij onafgebroken tot onze kinderen praten.
1: Sowieso.
0: Onafgebroken.
1: Ja.
0: En we horen ook betrokken te zijn bij dat proces. Want de leerkrachten doen het op school.
1: Mm-hmm.
0: Maar thuis horen de ouders ook in te komen.
1: Ja.
0: En het contact tussen die twee groepen, de ouders en de leerkrachten,
1: ja,
0: dient wel oké te zijn.
1: Precies, ja. Sowieso. je gaat moeten praten en blijven praten en niet moe worden van praten. Want soms lijkt het dat je praat en juist hetgene waarvoor je ze waarschuwt, dat ze dat het toch gebeurt of dat ze toch even in de fout gaan. Maar als ouders moet je niet opgeven. Omdat we allemaal het beste willen met onze kinderen. En niet wij alleen, de leerkrachten ook. Ik denk niet dat de leerkracht naar school gaat en denkt van... ik neem aan, als we kijken naar onze leerkrachten... dat ze ook wel weten waarvoor ze naar school gaan. Niet zomaar zegt men van 8 tot 1... zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En de ouders vertrouwen hun kinderen toe van 8 tot 1 aan die omgeving. En er is er geen missen aan dat je als ouder ook moet participeren. Ja, ouderparticipatie is belangrijk. Dat contact moet er sowieso zijn. Als er iets is, moet je als ouder niet bang zijn om te stappen naar de school om te vragen. Toch? Men zegt vaak, de muziek bepaalt de toon, of zo. Dus we moeten als ouders... De toon bepaalt de muziek. Dus we moeten als ouders ook weten van... ik kan stappen naar de leerkracht en ik kan het gewoon vragen. En de leerkracht op haar beurt moet dan ook niet op de teentjes getrapt zijn... maar ook gewoon kunnen praten tot de ouders. Mm. Die participatie is belangrijk. Het praten is belangrijk. En eigenlijk het doel is om onze jongeren... want we zien hoeveel er gebeurt. Er gebeurt veel te veel met die groep. Het gaat vreselijk. Het gaat verkeerd. In vele gevallen gaat het verkeerd. Dus we moeten... Dat is belangrijk. Die groep moet weer op rails gebracht worden. En niet zomaar zegt men dat... vaak genoeg hoor je van... Ja, tieners zijn is de moeilijkste groep. En al dat soort dingen.
0: Peer pressure
1: heb je. Je hebt die hormonen die gaan spelen. Je hebt... Ze leren elkaar kennen. Of ze leren zichzelf kennen. Toch? Emoties zijn helemaal ondersteboven in hun lichaam. Hun hormonen draaien daaronder helemaal. Dus we moeten blijven praten. Mm. En... We moeten uit die taboesfeer, we moeten openlijk tot die kinderen praten van deze tijd. Openlijk. Je moet niet skibri-kibri proberen uit te leggen of een soort, hoe noem je dat? Figuurlijk iets gaan zeggen. Vroeger zeiden ze van, je moet niet met die jongen praten. Aboy obrokoy aino. Ik ga dat niet zeggen. Ze gaan je echt uitlachen. Je moet ze
0: gewoon,
1: wat?
0: En ooievaar.
1: Die kinderen van nu, je moet openlijk met ze praten om het door te laten dringen van dit bedoel ik.
0: Mm.
1: Want daarom zeg ik je, die telefoon biedt ze toegang tot alles.
0: Mm.
1: Die wereld is daar, ze hebben toegang tot de wereld met die telefoon. En in deze fase zijn ze nieuwsgierig, wat zoeken ze op die telefoon? Waar denk je dat ze naar op zoek gaan? Daarom zeg ik, die begeleiding is belangrijk.
0: Kerel, je laat me lachen. Maar goed, Stephanie, dank je wel. Ik denk dat je een duidelijke bijdrage hebt geleverd vanmiddag. En ga niet kijken wie kritiek geleverd. Ga die mensen niet bloggen.
1: Nee, ik blok niemand.
0: Uh-huh.
1: Nee, ik blok niet. Maar we kunnen omgaan met kritiek. Maar ik vind wel... dat mensen wel moeten luisteren. Mm-hmm. Toch? We hebben duidelijk gezegd waar we het over hebben. En eigenlijk... We moeten actie nemen. Omdat die groep... Het kan niet erger worden met ze.
0: Mm-hmm.
1: Toch? We moeten ons ontfermen op die groep. Want morgen, net als wat er eerder is gezegd, gaan zij het moeten overnemen. En we willen wel steeds hoger opkomen. Ik heb altijd gezegd... mijn wens is dat mijn kinderen het beter doen dan mij. Ik denk dat elke ouder dat wenst, toch? Omdat je loopbaan, in je leven, heb je bepaalde kansen gemist. Dus jouw wens is dat jouw kinderen die kansen niet missen. je moet altijd ervoor gaan dat jouw kinderen het beter hebben dan jou. Dus nu kan je als geen ander die bijdrage leveren. Je moet die bijdrage leveren om die kinderen te trekken naar het niveau waar ze moeten zijn. Er is zoveel gebeurd in het onderwijssysteem. Er zijn zoveel, we hebben zoveel slagen gehad de afgelopen tijd. Toch? We hebben dat van doorstromen is op den duur. Was een pilot, het was een hoe noem je dat? Een experiment. Eigenlijk, de kinderen zijn even door elkaar geschud. Die leerkrachten ook, die ouders ook. Want het is iets nieuws en we wisten niet. En plotseling, nu is er geen doorstromen meer. En dus, er worden zoveel dingen gedaan in het onderwijssysteem. En die kinderen gaan dan mee met die dingen. En op den duur worden ze ook onzeker. Want je hebt ook leerkrachten die denken van, maar wat nu? Toch, wanneer je soms hoort, dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik weet het niet hoor, we wachten op berichten vanuit het ministerie, omdat we niet weten wat we nou moeten doen. We weten niet hoe dit rapport eruit zal zien, als het een cijfer zal hebben, of als er geschreven, we weten het niet. Dus het moet bij de basis aangepakt worden. Normen en waarden moeten weer komen op de scholen bij de kinderen. De kinderen moeten weten, als ik 's morgens kom, moet ik zeggen goedemorgen juf, goedemorgen kinderen. En we gaan zitten. Als we weggaan is het dag juffrouw, dag kinderen. We gaan weg. Die normen en die waarden moeten weer komen.
0: Hmm.
1: Niet wanneer de school uit is het eerste waarnaar je grijpt je telefoon. Of wanneer je 's morgens wakker wordt, het eerste waarnaar je grijpt is je telefoon. We moeten die kinderen begeleiden. En het gaat niet vandaag of morgen. Maar we moeten komen tot het punt dat het wel lukt.
0: Maar het is geen kwestie van vechten tegen dat bierkaai, toch? Het moet wel kunnen.
1: Het moet wel kunnen. Want het zijn kinderen.
0: Het is niet...
1: Het moet, als we als ouders onze verantwoordelijkheden innemen.
0: Mm.
1: En de kinderen echt gaan begeleiden, de leerkrachten doen hun deel op school, dan kan het niet misgaan.
0: Hmm.
1: Dat kan het niet misgaan. We moeten kijken naar hoe de kinderen zich kleden. Hoe ga je naar school? Je gaat naar school, je gaat niet naar een feest.
0: Goed.
1: Ja.
0: Ze staat op de praatstoel. Dankjewel, dankjewel. We hebben er veel aan gehad. Stephanie van Brussel, zeg ik, hè? Geen moderator. Nou, dan hebben we dit deel afgesloten. Ik denk dat toch wel een dat ze een bijdrage geleverd heeft in deze hele tory. Toch, Cornelis? Zo, welke wedstrijd? Ik heb even niet gekeken naar het schema, een beetje egoïstisch hoor. Omdat ik zelf de wedstrijden van vandaag niet zo interessant vind, tenminste, voor 7 uur. Zomaar als we op lijn 0. Laat me even snel spieken hier op mijn... voordat jullie me bombarderen met de informatie. WK-schema. World Cup matches. Oh, straks om 4 uur. Over 50 minuten komen de mannen van Zwitserland uit tegen Canada. En tegelijkertijd Bosnië en Herzegovina tegen Qatar. Vanavond. Marokko, Haiti en Schotland, Brazilië. Om 10 uur Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea en Tsjechië, Mexico. Goed, hoe zit het met de Van het Oogeluidstraat? We hebben gezegd, we hebben u laten weten gisteren, is er in het nieuws gekomen dat de mannen van Baitali hebben moeten afleggen. En de rechter heeft een uitspraak gedaan. Minister Zhang van Openbare Werken heeft gezegd dat het er nu wel goed uitziet. Wanneer beginnen de werkzaamheden? Jamal sprak hem, de minister van Openbaar Werken, Stephen Zhang.
2: Nou, het heeft de staat heel veel gekost. Niet alleen aan het lappen van de wegen, maar ook de ontwatering van de buurten en zo. het oponthoud heeft ervoor gezorgd dat dat origineel proces veel meer kosten heeft gemaakt, waardoor we minder hebben om uit te besteden. Al met al was het zeer onsmakelijk, maar we zijn blij met de uitspraak waarmee we ook zo snel mogelijk kunnen starten met collectie. Wat het heeft gekost alleen aan lappen is het al tussen de 3 en 4 miljoen SAD geweest. Voor de rest kan ik geen uitspraak doen over de kosten.
3: Minister, 2 weken geleden sprak u over dat er gauw een oplossing zou komen in de zaak. Had u het over deze oplossing?
2: We waren in dialoog nog met Baitali. We zijn ook nog steeds in dialoog. Maar toen was er een oplossing bedacht om samen door de deur te kunnen gaan. En uiteindelijk bleef dat een beetje lang voor wat mij betreft. En hebben we de kortgedingrechter gevraagd om de zaak te bespoedigen. En dat is ook gebeurd. En toen heb ik gemeend om dan het vonnis af te wachten.
3: En wat was de oplossing in eerste aanleg?
2: Nou, we zouden met Baitali zitten. En het was de bedoeling dat vanuit het ministerie, vanuit de regering, zoveel als mogelijk de werken die Baitali toen al had uitgevoerd, dat die zouden worden betaald. En daarbij zaten we ook met het ministerie van Financiën om die dingen in orde te maken. Een aantal zaken waren al in orde gemaakt. En nogmaals, het ging om werken die al zijn verricht door Baitali. Maar de andere zaken die Baitali heeft aangehaald, daar kon ik helaas geen uitsluitsel over geven, omdat ik daar ook toestemming nodig had van de minister van Financiën en ook van RVM. Dus vandaar dat ik zeg van al deze zaken, die duren mij al te lang. Ik wilde, en Baitali wilde dat ik gelijk ging tekenen. En dat kon ik niet, omdat ik, zoals ik heb gezegd, ik heb toestemming nodig van RVM en ook het ministerie van Financiën. En vandaar dat ik heb gezegd van laten we dan het vonnis de rechter vragen om zo spoedig mogelijk te komen met de uitspraak. En dat is ondertussen gebeurd. En we zijn heel erg tevreden met de uitkomst.
3: En wanneer gaan de werkzaamheden dan van start?
2: Nou, vanmorgen heb ik een meeting gehad met het team. En gisteren heb ik gevraagd dat alles in orde wordt gemaakt. En als het goed is, ik durf geen uitspraak meer over te zeggen. Van de IDB hebben we ook al groen licht. Ik denk dat we deze week al kunnen starten.
3: Dat is mijn volgende vraag. Is de IDB nog on board?
2: De IDB is on board. De IDB heeft steeds gezegd dat ze het vonnis van de rechter zullen accepteren. De rest respecteren, En in ieder geval zijn ze vanaf het begin ondersteunend geweest. En enige probleem zou zijn dat als wij conform het eerste vonnis de letter of award aan Kuldeep Singh zouden intrekken, dan houdt het voor hun dat project op. En dan zouden wij opnieuw een nieuw project moeten indienen. En dat zou zorgen voor een hele oponthoud. Dan ben je zeker weer 1,5-2 jaar verder voordat je kan starten. Dus vandaar dat wij erop hebben gezeten om het zo spoedig mogelijk af te handelen en hiermee door te gaan.
3: En ik heb begrepen dat met dit vonnis de zaak nog niet is afgedaan. Er volgt nog een bodemprocedure. Heb ik het correct?
2: De bodemprocedure kan inderdaad worden ingesteld door beide partijen. Het is tot nog toe niet gebeurd. En Baitali zou ook nog in hoger beroep kunnen gaan naar aanleiding van het vonnis. Maar dat hebben we ook nog niet gezien. En ik heb ook in DNA een oproep gedaan aan Baitali om eigenlijk de zaak te laten voor wat het is. Omdat we eigenlijk als natief verder moeten. Ik hoop een beroep te doen op een nationaal gevoel.
3: Wat houdt de financiering van de IDB in? Is het geld dat geleend wordt aan de staat Suriname en later terugbetaald moet worden? Of is het een grant?
2: Nee, het is een lening van de IDB. Die gaan weer lage rente. Het gaat om concessional loans in de orde van 2% in die orde. ten goede hoor. Ik ken financieringsdetails niet. Maar de IDB-leningen zijn doorgaans van concessional loans.
3: En tot slot, minister, hoeveel tijd zal deze rehabilitatie, de aanpak van het Hogerhuisstraat in beslag nemen?
2: Nou, het bestek is voor 20 maanden en het zou in 20 maanden af moeten zijn met een onderhoudsperiode van 12 maanden. Daarom zeg ik, als die eerste aanbesteding vlekkeloos was verlopen, en die was ergens in februari 2024 gehouden, dan hadden we eigenlijk al een nieuwe weg met nieuwe ontwatering en al dat soort dingen daaromheen. En hadden we niet zoveel verloren aan het lappen. De gemeenschap had niet zoveel ellende hoeven te ervaren. En het is heel jammer geweest dat het zo ver heeft moeten komen.
0: Stefan Zang, de minister van Openbare Werken. Nou, daar blijven we gelijk bij dit onderdeel, want ik heb u gezegd dat behalve de minister, we ook de advocaat van de staat hebben in deze case. Dat is mevrouw Naila van Dijk. En mevrouw Naila van Dijk, die kan ons meer vertellen, ja, over dit besluit van de rechter, of althans, ze kan de case beter voor ons uitpluizen in deze baganatorie.
4: In deze zaak heeft de Baitali NV een vordering in kort gering ingesteld. Dat was in januari ergens, dacht ik. Waarbij dus Baitali aan de kort geringrechter heeft gevraagd om de dwangsommen die afgelegd waren te verhogen. Er was een vonnis van vorig jaar dat inmiddels geëxecuteerd was geworden, waarbij de staat in het ongelijk was gesteld, om te beginnen. En Baitali was niet tevreden over de deeluitvoering die de staat heeft gedaan en heeft dus op basis daarvan een vordering ingesteld weer in kort geding om de kortgedingrechter te vragen om de dwangsommen hoger te maken en dus de staat daarmee te willen prikkelen om verder uitvoering te geven aan dat vonnis van vorig jaar. Daarnaast heeft Baitali NV een incidentele vordering ingesteld waarbij aan de kortgedingrechter gevraagd of gevorderd was om de staat te veroordelen om inzage te geven aan Baitali NV aan de documenten die tussen de IDB en de staat gelden. En ook de documenten die betrekking hebben op de gunning aan de geselecteerde aannemer die niet Baitali is. De vordering is toen ingesteld, het begon te lopen en bij antwoord heeft de staat is een reconventionele vordering ingesteld. Dat is dus een tegenvordering in dezelfde zaak. Dat noemen we reconventionele vordering. En in de reconventionele vordering hebben wij gevorderd om in principe het vonnis op te schorsen, zodat het niet verder werkt, totdat in bodemprocedure definitief daarover zou zijn beslist. Verder hebben we gevraagd om de dwangsommen opgelopen tot aan januari 2026 op nihil te stellen. Er is ook gevorderd om Baitali te verbieden verder uitvoering te geven aan het vonnis, totdat in bodem of definitief anders is beslist. En verder samengevat Baitali te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder het liquidatietarief van de gemachtigde van staan. Het proces heeft zijn beloop gehad. In maart waren we uitgeprocedeerd. Hebben we even gewacht op een datum voor vonnis. Vervolgens is er op 18 juni vorige week donderdag was 18 juni. Ja. 18 juni is er een comparitie gelast waarbij de kortgedingrechter met de staat en de staat was daarbij vertegenwoordigd door de minister en nog drie andere vertegenwoordigers van OW en mijzelf. En met Baitali was de directeur aanwezig en zijn advocaat. Is er dus een gesprek geweest met de geringrechter om te kijken, is het mogelijk dat partijen schikken? En de rechter had ook wat nadere informatie nodig. En bij die gelegenheid is er ook mondeling eigenlijk een beetje afgepleit. En vervolgens heeft de rechter besloten dat er op 23 juni uitspraak komt. Dat is eigenlijk hoe het proces verlopen is. Gisteren hebben we de uitspraak gehad. En in de uitspraak heeft de kortgedingrechter gemotiveerd uitgelegd de gronden op basis waarvan ze een beslissing neemt. En haar beslissing is dus dat het verzoek, het incidenteel verzoek om inzage te hebben in stukken die eigenlijk niets met Baitali NV te maken hebben, om dat af te wijzen, omdat het dus niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden en er dus geen grondslag zou zijn om dat toe. Verder heeft de rechter besloten om de hoofdvordering van Baitali NV voor verhoging van die dwangsommen ook af te wijzen, omdat de rechter van mening is dat het vonnis in het eerste vonnis van vorig jaar inmiddels nu onherroepelijk zou zijn geworden, althans in kracht van gewijze is gegaan, dus er is geen rechtsmiddel meer open. Waardoor ze dus niet de bevoegdheid heeft om daar aan te gaan sleutelen aan de hoogte van de dwangsommen. En in reconventie heeft de rechter gezegd, in principe zegt de rechter, ze wijst de vordering toe om het vonnis op te schorten, te schorsen. En ze verbiedt Baitali om verder te executeren. En Baitali wordt veroordeeld in het liquidatietarief. Dat is dus de proceskosten, kan je zeggen, aan de zijde van de staat gevallen. De overrechter is daarbij geweest dat er dus eigenlijk sprake is van misbruik van executierecht aan de zijde van Baitali. En de rechter heeft bij haar beoordeling een belangenafweging gemaakt. Dus het belang van Baitali meegenomen. Maar ook het belang van de staat en het algemeen belang van het publiek. Dat hebben we ook naar voren gebracht. En vervolgens is de rechter tot de conclusie gekomen, na bestudering van al hetgeen dat in het proces naar voren is gebracht, schriftelijk, maar ook mondeling tijdens de comparitie, dat er dus hier sprake is van misbruik van executierecht. En dat op basis daarvan het gerechtvaardigd is om eigenlijk de werking van het eerste vonnis op te schorten en te schorsen. En Baitali te verbieden om eigenlijk daarvan nog gebruik te maken totdat daarover definitief is beslist.
3: Kunt u ons vertellen waarom Baitali inzage wilde hebben in de aanbestedingsdocumenten? Wat was hun motivering?
4: Nou, waarom? Wat ze hebben aangegeven is dat ze dus in principe wilde, ze probeerde vast te stellen in hoeverre er dus conform de regels gehandeld is en de gunning heeft plaatsgevonden. En in principe geven ze dus aan dat omdat zij van mening zijn dat er fouten zouden zijn gemaakt of dat de gunning onterecht zou zijn verleend, dat ze recht op inzage zouden moeten hebben in de gunningsbeslissingen of het gunningsbesluit. Dat of de stukken die hebben geleid tot het gunningsbesluit aan de andere aannemer en informatie tussen IDB en de staat. Maar de wet is daar duidelijk over. De wet zegt in principe zo, ja, heb je alleen een inzagerecht als er sprake is van een rechtmatig belang. En dat was eigenlijk niet gebleken volgens de rechter. En je moet ook kunnen specificeren welke bescheiden of documenten je wil zien. Dat is niet gedaan. Er is een beetje een heel ruim aangegeven. We willen dat soort stukken zien. Terwijl je heel specifiek moet zeggen welk document precies je zou willen inkijken en waarom. En als je dus zo'n vordering instelt, dan zou het betrekking moeten hebben op je eigen rechtsrelatie. En nou heeft Baitali NV geen contract met IDB. En Baitali NV heeft ook geen rechtsrelatie met Kuldeep Singh. Dus het gebruik van dit artikel is volgens de rechter niet toelaatbaar. En dus onrechtmatig. En dat zou ze dus moeten afwijzen op basis daarvan.
3: En misschien kunt u ons nader uitleggen wat bedoeld wordt met misbruik van executierecht. En ook waarom het vonnis van vorig jaar is opgeschort.
4: Nou, in simpele taal komt het erop neer dat de rechter zegt, er is sprake van een onrechtmatige daad. Dit verder executeren is in strijd met het recht. Daar komt het op neer. Je mag in beginsel heb je recht om je vonnis te executeren, maar je dient bij de executie van je vonnis rekening te houden met de grotere belangen die spelen, in dit geval het publiek belang ook. En ik verwijs ook naar de publieke berichten die Baitali zelf heeft uitgelaten, maar dat is ook in processen bevestigd geworden. Baitali erkent dat de staat in een moeilijk parket zit om verder te executeren. Dus, en er ontstond een noodsituatie waarmee de rechter rekening moet houden. En eigenlijk als je een vonnis hebt, ook al heb je gewonnen, moet je altijd rekening houden met het algemeen belang. Het individueel belang kan niet prevaleren boven het algemeen belang. En als dat wel gebeurt, dan als er een belangenafweging gemaakt wordt, dan wordt het recht van de individu moet daar eigenlijk voor gaan wijken. Dat is een omstandigheid die niet toelaatbaar is binnen ons rechtssysteem. Dat is eigenlijk de reden waarom de rechter tot die, althans zo begrijp ik het, tot die overweging is gekomen. Met het gevolg dat op basis van die overweging de rechter zegt, dus ik ga dat vonnis opschorten, want Baitali NV was niet bereid om het zelf te doen. Om te stoppen met de executie. Dus moest hij gedwongen worden om het te doen.
3: Misschien nog een beetje onduidelijk, want het vonnis van vorig jaar en dit vonnis, die verschillen toch wel veel met elkaar.
4: Ze hebben een andere strekking gehad. Die van vorig jaar, ik was bij het proces niet betrokken, dus ik kan nu niet inhoudelijk zeggen hoe het allemaal toe is gegaan. Maar bij die van vorig jaar heeft de kortgedingrechter, als ik naar het vonnis kijk, gezegd het is niet helemaal zuiver gelopen bij de evaluatie, bij de beoordeling van de indiening van Baitali. En op basis daarvan heeft de rechter toen gezegd, staatje moet het opnieuw gaan doen. Ja? En onderdeel daarvan was opnieuw beoordelen de aanbiedingsdocumenten van Baitali. En volgens zou dan de gunning aan Kuldeep Singh moeten worden ingetrokken. Onder andere. Vervolgens heeft de staat dat er een herbeoordeling, zo echter van vorig jaar had voorgeschreven, dat heeft plaatsgevonden, ik dacht in december of november vorig jaar, met een nieuwe commissie, met onafhankelijke leden, met de voorschriften zoals het vonnis dat die voorgeschreven. En die onafhankelijke commissie is tot de conclusie gekomen dat het bedrijf Baitali NV niet voldoet aan de dwingende vereisten die voorgeschreven zijn door de IDB om in aanmerking te komen voor een gunning. En omdat dat bedrijf niet voldoet, dan zou Baitali NV dus nooit het recht kunnen krijgen, nooit de gunning kunnen krijgen van IDB. En was het dus niet noodzakelijk om die letter of acceptance of award, wordt het genoemd, aan Kuldeep Singh in te trekken. Maar daar is er een nuance bij en waarom de staat in een soort van klemsituatie is. De IDB had al kenbaar gemaakt dat als de staat over zou gaan tot het intrekken van die gunning die gegeven was aan althans de letter of acceptance die aangeboden was aan Kuldeep Singh, dat zij in principe geen andere keuze hebben conform hun compliance en regels dan om dit project eigenlijk te stoppen, de financiering dus eigenlijk terug te nemen, en dan zou de staat opnieuw stel moeten indienen, maar de consequentie daarvan is wel dat het weer 1,5 jaar tot 2 jaar zou duren voordat de IDB dat project zou kunnen goedkeuren. Met het gevolg dat de van het hogere straat minimaal 2 jaren of 1,5 jaar, de mensen in ieder geval die gebruik maken van die weg, zouden moeten wachten om zodat de staatsfinanciering zou kunnen krijgen die weg te maken zoals het hoort, in plaats van dat lappen iedere keer. Dus de staat heeft toen besloten, oké, ik voer dat vonnis uit tot zover ik geen problemen krijg met IDB. Ik ga met Baitali aan tafel. Uiteindelijk heeft het aan tafel gaan geen oplossing geboden en moest de partij naar de rechter. En de rechter heeft nou een uitspraak gedaan.
3: Is met dit vonnis de zaak afgedaan?
4: Dat hangt helemaal af van partijen verder. Ik weet niet wat Baitali zal doen, maar tegen een vonnis staat nog het rechtsmiddel van hoger beroep open. Er kan nog een bodemprocedure ingesteld worden. eventueel ook door de staat om dit eventueel finaal af te wikkelen. Want een kort gering is een voorlopige voorziening. Maar het is in ieder geval een ordemaatregel wat de rechter hier heeft toegepast. Dus er kunnen nog procedures volgen om dit definitief af te wikkelen. Ik moet nog met mijn cliënt praten om te kijken wat zij het beste vindt om te doen verder. Ik weet nog niet wat bij, maar dat zullen we dus met de tijd zeker merken. Maar op dit moment is er dus in ieder geval een rem op de rem gedrukt. Dat Bethanie niet verder kan executeren. En dat de staat voorlopig in ieder geval verder moet kunnen gaan met het project.
3: Ja, ja. En dan deze vraag. Is het dan safe voor de staat om dat project verder uit te voeren? Met in gedachte dat Bethanie NV in hoger beroep kan gaan of een bodemprocedure kan starten?
4: Nou, laat me dit ervan zeggen. Ook de staat maakt een belangenafweging. Hè? Je hebt niet in de hand wat een andere partij wil doen. Redelijk of onredelijk. Hoe je ernaar wil kijken is afhankelijk aan welke kant je staat. Als Bethanie zegt dat ze in hoger beroep willen gaan, ze hebben dat recht. Maar de staat heeft een zorgplicht aan één kant. De staat kan ook niet te lang wachten. De staat kan zich niet permitteren om 2 jaar te wachten. De burgers kunnen zich ook niet permitteren dat het 2 jaar lang duurt. Dus ik stel me zo voor dat de staat wel verder gaat omdat ze nu groen licht heeft. Maar daarmee is niet gezegd dat Bethanie in redelijkheid daar rekening mee zal houden. En afhankelijk van welke acties zij wel of niet onderneemt, kan dat een effect hebben op de uitvoering, ja.
3: Nou goed, mevrouw Van Dijk, het is nog niet duidelijk wat Bethanie gaat doen. Wordt er nog met ze gesproken om te voelen wat het wordt?
4: Ik moet nog met cliënt vandaag, als ik de afspraak doorga. Maar dat is niet afhankelijk van mij op dit moment. In redelijkheid is de staat altijd blijven praten. Totdat Bethanie weer een rechtszaak heeft ingesteld. En zelfs toen werd er door de staat nog gesproken. En zelfs toen heeft de staat gekeken, maar heeft niet mogen baten. En we hebben de rechter moeten vragen om om de knoop door te hakken. Dus ik weet het niet. Praten is afhankelijk. Als we er rationeel naar kijken, is praten altijd afhankelijk van beide partijen. Kijk, die partijen willen opbrengen naar elkaar toe.
0: De raadsman van de staat, raadsvrouw beter gezegd hoor, mevrouw Naila Van Dijk. Er is inderdaad de vraag, wat doet Bethanie? Want ik ga je zeggen, iedereen wil gebruik maken van de weg. Allama wani tak apasibus beki. Lek va rechter hoor rekening. Hoe zeg je dat? Dat belang, het algemeen belang. Maar ja, Bethanie hoeft geen rekening te houden met het feit dat mensen boos zullen worden op hun. We zijn in een rechtsstaat, we zijn in een democratie. Rechtsstaat beter gezegd. En als hoger beroep een mogelijkheid is, dan is het ook een hoger beroep. De staat moet alvast snel moeven. Heel goed uitgelegd hoor, door de raadsvrouw, mevrouw Van Dijk. Er is nog Bagan Natori. Ik zie af om Koesje te bellen. Ik heb hem gevraagd als we dat morgen kunnen doen. Moderator heeft de zaak hier behoorlijk in de war gegooid natuurlijk. Hij is op mijn verzoek. Maar het was de moeite waard, want die discussie is een fundamentele discussie. Waar we niet aan voorbij kunnen. Echt fundamenteel. Dus het was echt de moeite waard. We gaan naar de advertenties en ik ben straks bij jou terug.

0: exclusief in het Bastion Nieuw-Amsterdam komen wij naar. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Technolobby en het Bastion. Voor tafel- en VIP-reserveringen bel 879-3284. Dobbel Stoffie. Optredens van Stoffie met Time Out en Nax Kasekoloko. Zaterdag 27 juni, inloop 9 uur, showtime at 10. Het
1: Bastion. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepsingwinkels.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Ça va bien, en nous allez. Yeah. Your Music Agency presents live op zaterdag 27 juni. Kassaf in het Live Entertainment Center. In het voorprogramma Live Sessions en Casimax House Band. Supported by DJ Killy Gonzalez. Kom je uitleven op zaterdag 27 juni in het Live Entertainment Center op live muziek van Kassaf. Kassaf, na 12 jaren weer in Suriname. Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Doraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos.

you learn Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en Unverrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 064-1-0-529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar

0: 0546-0125 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Goed zo, we gaan naar nog een bijdrage van Jamal. Hij heeft gesproken tot Jerry Black. En Jerry Black is de voorzitter van de stichting Muru Muru. En in dit gesprek geeft Black aan dat ondanks de ontruiming door de politie daar te Muru Muru kreeg, of 21 Biggie kan je ook wel zeggen, dat de mensen toch terugkomen. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Hier is Black, even snel de foto van de man zoeken, daar is hij. Meneer Jerry Black, de voorzitter van de stichting Muru Muru.
2: Maar ontruiming voor 21. Ik heb het zo mooi netjes, ja, maar waarvan wat op zien, jugu jugu bede, savi. Zoutkamp om Boroko, dan ga zoutkamp om Mostan, dan ga de Zoutan, dat is maar toch, ja. Ik heb het zo netjes, ja, go mooi. Ja. Dus baka ontruiming, de commit no no de. Dus de alles aan de rustig dappen. Ja, dus na no de Savi City, na registratie, na Tide. Tide na Tamara na laatste dag van registratie. Ja, Tamara tanga 3 euro, dus de afrei. Dan wogotapa aurokotori nou. Dat was spreken af, fawopota auroko, fawuroko systeem, ogo. Want tide registre desmak bano datete. Desman masabi sana auroko systeem, fawera kalika neit fu de ode. Dus na de punten dat we ook café zien, baka donderdag. Dus vrijdag we gaan naar de punten dat.
3: Alle de kampo, de man vernietigd, proef dapper?
2: Alhoewel, we ben zitten zodanig dat je. De man brok ook kroost dat deel voor de kampo, maar is af een traditioneel tasak systeem, denk ik. Als de man kan doen, ontruimen, you know, one make tak jong de man brok aan basja via kampo. Dus de kampen dat de dappe even eten is abi. Dus aan dat bevinder plaats voeren dat pa onokba. En dan. Onobe want dat die daube wees. Wees aan dat je nog een kampen die zo kalibing. Is abi maar toch tras masref bewa meke in kampen dan. Maar alle de rest kampen broko. Maar no alle mala broko. Fade ma broko de kampen gwe wa de skoutu no ten dappe am de elekto. Na omenis man mek kampu na neti dape baka opo kampu. Mino sabi fa no tin kampu de opo dape baka.
3: Des ma de dape ete?
2: Ya, de dape ete. De wanda tap tranga yese en tube. Den tak wo fakse gi def tamara. Suma de dape. Ef skoutu kon dape baka f komiti dape de uchay gwe. Ente de uchay gwe. Fiyo. Mos frey, desko to grab yo, te yo fi mo frey, yo pay wan buto enta buto o deki wan natranga yesi. A buto so yo pay na wan dusu dala. Ya pay no fene, of na pay no fene, dato libki yo. Dus daron meku be bar, ala de san disa fesik ba, wan her wiki a fesik fu a ontreme. Dus alas masap tak yo mos puri isani. En dat scoutu ko broko ala de kampu, lanti broko ala de kampu, dat toksrevi in a sem moment dat de madrai baka igwe da yu emek kampu, na neti da wan tak da ye desrespeka sistim to.
3: En de ma e main tape ete, de ma e roko tape ete, fatori das don?
2: Telek no no de u stop a sistim fu no wan man no go tapa bergi. Ja, if wan man boro go tapa bergi no no de dat na amarisiko yere wan u tapa bergi. Mek no wan man no go tapa bergi, smane go roko tapa bergi. Dus je voelt me boro go dape no no de go doen san want misref na foto me de. Ja, dus dat ma eigen risico. En na netlik van mijn sorry ja. If no no de ne school to go dape, ne de grab you de man committee na main. School to osro to you. Ja, dus if you no pay your money dat da. In el dus man asan ye risk in to. Uno one make a san de chaos. Daarom make u make a entree me fender plus. Ja, voor baka a ontreme dat we kaart desma koinsie baka suma uan uroko. Is u want af assisting voor asan beda kaos toom si yon. Herde ka won ye ye reskot go tramay sutu go ka won ye vlo ay har go. Age lek na wa na Texas bede dape. enti no masap suma nga suma if neti ye yere walo skot yu no goto enti ika deli yo tre katori yo mous dey tem de donto na skot e wiki mere darom me kube aksi fu a otre eme da if no no de traman kodape baka tapa bergi dos da ino ki ye salanti to na salanti mous du lanti mous pote euro kolek fu a mous de ya tok e lefte se kato
3: en fa a registratie ewaka telek no
2: Telek no unom lei, wan telek no smadena makata na commissariat dape umek darom unomek fahur at taxi, ya uman meka registrasi da foto jasu alasan go tap ordo. Isabite o a registrasi, wamaiko nanga yu ID card, nanga to pass photo, ya, plus yu e taken, alain fukan yu kakis wan pet. Wan smasa no abi, kurusar baki. Ya, dus dati omoy lop chieso, dus yabi furoko, ondoro wan, ondor neymar wan masa abu wan kuruser baki. Ya, dus dati matanga no, ay go falo kurustok wan skoutu de dape to fuhora, kofele ke isabi to kande fuwa ma wan tak furo, mek wan jugu, ma skoutu dape. Dus ay go rustok no de onom le, buriya no de.
3: Ah, gebied dape eigenlijk, adefusien ook to. Utang na nga ba drive dape?
2: Iya, una nga ba drive de tap contact isabi usdo utaki umiti. Na ba drive strefi wangen taki so udundo mek papira itikan tof tikan na protocol. Do sondra ba drive ino magudu next ina ma kabito. Mm-hmm. Efo ma abu wanjari ya nga manab no wantaki ino kago na manjari.
3: And then, pa was ita model furoko?
2: Yes, daram mekwe poten. So dan ook taki, a veiligheid moest man de gegarandeerd taki, a uroko, de man zou ondernemer, de bigi ondernemer zou pot tapa bergi. Want a bergi an ook al je denkt taki a yoga uroko, dat je nanga wam chima zin voor go uroko, nee, na bigi investeren, dat pe tapa bergi. Ja, en dat de man zou pot dapen, de man dat is zorgu taki, stof, e kagurum, isabi, if bijvoorbeeld, Die de monde, wat ondernemer, is a kast of herdee, kagurum, tamara desdak, amaidoe adviciteit, woensdak, want raman, isabi, is a kadoti herdee, kagurum, alleen, de baki, sau registreren voor de mandat kakis doti. Unab no wa ukom mat pa bergi fa noudu, pop takar maigoe lolo ta pa bergi, go mek tenal de sandat unab de. A veiligheid o de tapa onder zee dape, nanga wa pos o da lok to safe a bergi, dat no wa man eb sa dape, if you nab no wa san eb go do dape, na so de man se euro ko dape, de man danga de bets, na de man dati wa op sa, ma verder, no wa tra man eb sa go dape ere. A leef, unu nanga abba dreif, de tapu wa huya ban isabi, tak bruya no de, stornes no de, fuwe hinder, de man wa constant, de man telefere eko dape, Isabi check one na dada ma presi ma katap de mantak de na makrei ko enta bu fade mai kontu tok e mas refeye pora feilo ke ito
3: tot slot here black suma e bopal sur bedrijf go tapa berdi
2: to sta no de dos no de na registrer we registrer des mai sabi dos baka dati fo suo fa do go tap de punta dati Isabi matanga no de alasan de kawores toki isabi to. Dos baka registrasi of inner class ya. So dan pasu sab suma ego tapa bergi, suma uro ko tapa bergi isabi. Iya. Matanga no da uhor desan e fotap balance.
1: Voorzitter, en ik heb de fout gemaakt door te zeggen van Murumuru. Zij Murumuru Creek. Maar als ik zeg, hij is voorzitter van de stichting Murumuru. De man zou even substantie gaan denken, dat kan wat er aan mij bedoelen. Maar Murumuru Creek, de stichting Murumuru Creek, Jerry Black was dat. Oké, dan ga ik even kijken als er nog wat berichten zijn die ik dus nog kan lezen. Ik hoop niet dat we doorgaan met het van de telefoon, want ik zie nog heel veel berichten daarover. Maar als ik daarmee begin... Dankjewel. ik zal er zeggen dat u onder de indruk bent. Weet u wat we gaan? Niemand zou het eens misgaan tijdens COVID, inderdaad. Want toen kwam er afstandsonderwijs en men heeft bepaalde dingen aangehouden, zoals werk door appen van leerkracht naar leerling. Inderdaad. De leerkracht wil niet meer schrijven op het bord. Moeten we zeggen luiheid, er worden aantekeningen gestuurd. Alles wat de klok slaat is uitprinten. Ja, ja, dat is inderdaad zo. COVID heeft een heleboel in de war gegooid daar bij Taigi. Ik wil deze persoon bedanken voor dit bericht, want dat klopt helemaal. Daar is het allemaal begonnen met het uitprinten app ding. We keep saying that the youths, the future is, but if we look at 90% of them, what kind of a future will it be? Heel veel ouders van die geloven direct wat hun kinderen zeggen zonder te verifiëren. En dank u wel voor het eerste deel van het bericht. Dat ga ik even niet lezen. Het toestel van mijn dochter was ook afgepakt door het schoolhof. Nadat ik me bij het hoofd had gemeld, is mij teruggave geweigerd. Het schoolhof is echt niet voor ieder vatbaar. Middag over uniform van vroeger op de RK-scholen was onder de knie bij de zus en de paters. Kort maken losgooien deed ik ook en mijn moeder werd boos, maar ging niet naar de politie, maar op kantoor. Oké, okay, Jamal, heb je nieuws voor mijn jongeman?
4: Tot zover.
1: Niet echt. Jamal heeft in korte tijd dat hij in het vak zit twee grote momenten gehad. Van, hoe zeg je dat? Van de dood van de twee presidenten, toch?
4: Oh, ja. Als we het zo bekijken, weer
1: hoor. Serieus?
4: Ja, ik weet het,
1: maar. Nee, maar dat was, was ziek, die twee. Bode ze en Santokina.
4: Ja, plotseling.
1: Ja. Ja, iemand zegt niet COVID alleen, John, nog erger. Geachte redactie. In de gemeenschap van Maripasula in het Lauwe gebied wordt gesproken over een aanvaring die op vrijdag 18 juni rond 11 uur 's avonds zou hebben plaatsgevonden op de Lauwe rivier. Volgens de informatie die lokaal wordt gedeeld, zou daarbij een bootsman in het water zijn gevallen en sindsdien vermist. Morgen is het 8 dagen geleden en ik heb hierover nog geen berichtgeving gezien in de Surinaamse media. Omdat veel mensen in het gebied vragen hebben over wat er precies is gebeurd en of de zoektocht nog wordt voortgezet, wil ik uw redactie vragen om na te gaan of dit incident bij de autoriteiten bekend is. Alsjeblieft. Alsjeblieft.
4: Nee, ik heb het
1: niet. Heb je dat bericht?
4: Ja, die persoon heeft
1: gewoon. Oké, oké. Limbo bij inschrijvingen krijgen ze het reglement van de school waar ook hun handtekening geplaatst wordt. Ook stellen de scholen daarin dat ze niet verantwoordelijk zijn voor kwijtgeraakte spullen. Als in het schoolreglement staat dat het toestel na 2-3 of hoeveel dagen weer wordt afgestaan, dan mag jij als ouder natuurlijk proberen om het eerder te krijgen. Nee heb je, ja kan je nog krijgen. Verder vraag ik me af of een andere school hen met open armen zal ontvangen. Cliff, de juffen praten maar over dat ouders de school of via de school hun kids moeten bellen. Als er wat is. Maar er zijn scholen die een vaste aansluiting hebben. Maar de telefoon, mijn telefoon is ook nooit bereikbaar zijn. Zoals de school van mijn kinderen. Toen ik het schoolhof hierover sprak, zei ze glimlachend en doodleuk. Oh, drukte. En maakte toen een afwerend gebaar met haar hand. Daarom geven sommige ouders een telefoon mee aan hun kinderen. Dan gaan de juffen klagen, maar daarover moeten ze ook praten. Maar laten we over iets anders praten, want nu beginnen mensen weer opnieuw met berichten te sturen. Ik wil jullie de gelegenheid stellen om te gaan kijken naar de wedstrijd. Een poosje terug heb ik nog gezegd, de leerkrachten moeten de hand in eigen boezem steken. Zie hier het telefoonprobleem, welke de kop opsteekt. Doordat men steeds volhoudt. Of voorhoudt met de huidige ontwikkeling en geen grenzen worden gesteld, ontstaan deze scheve situaties. Ik heb jaren lessen gegeven en de regels waren heel strak. Er ging gezag uit van de juf of de meester. Er is nu compleet zoek. We moeten proberen terug te gaan naar de basis, de basic, om zo het kind, de volwassenen van morgen, te redden. Mijn technicus zit me te wenken, want hij wil naar de wedstrijd gaan kijken, dus ik moet stoppen. Technicus, meneer Jano. Meneer Jano wil naar de wedstrijd gaan kijken hier. Heeft gelijk hoor. Want ik zeg hem van, je moet me wenken. Wenk me snel nog. Wenk beter nog. Laten we nog even kijken hoor, wat is... Sorry hoor, maar de president is geen first lady, ze is president. Ik weet, ik heb het bewust gezegd, maar ze is first lady eigenlijk. Ze is de eerste vrouw. Toch? En ze is president ook. Mijn first lady heeft een andere betekenis. Maar ik ga u eerlijk zeggen hoor, met een grap. Ik ga u eerlijk zeggen. En ik weet, jullie houden van me. Jullie houden echt van me, dus ik weet het. Ik zit hier met een barstende hoofdpijn. Een barstende, weet u wat klopt? Ik heb honger. Kun je dit bericht aan Clifton Limburg doorgeven?

Oh, het is die mevrouw die overleden is. Nu pas begrijp ik het. Kunt u dit bericht aan Limburg doorgeven? De Limburg heeft bij KBC mijn overleden moeder leren kennen, gezien zij kinderprogramma's verzorgde bij het station. Oké, mevrouw Sweet was inderdaad een mevrouw op de fiets. Toen we daar gingen, ze begon bij KBC aan de gemene Landsweg. En ik weet nog, ze maakte een heel terechte opmerking hoor. En ze zei aan de directeur een keer van, je moet wel wat beweging doen hoor, want je buik. En de directeur was raas, die was. En volgens mij als aan het, is die mevrouw, de directeur was overdraagzaam op dat punt. Hè. Als iemand hem dat zei van, doe het dan aan je buikie. Maar die mevrouw was een heel goede leerkracht. Ik moet deze mensen bellen, man. Ik kreeg het weer gisteren. En ik dacht, laat ik het maar even opschrijven. Mevrouw Sweet, de moederlijke nabestaande. Mogen haar ziel echt in vrede rusten. Ik ga die mensen bellen. Want als ze hun tijd genomen hebben om dit bericht van me te sturen, moet ik ze persoonlijk bellen, hè. Familie Sweet was een respectabele vrouw op een fiets. En ze kwam dat programma doen en het was bam! Op de schoen. Ik ga ze bellen. Ik wil ze condoleren. En ik hoop dat de mevrouw... Ja, weet u, ik had die mevrouw in gedachten ook om er te vragen om ook hier een bijdrage te leveren toen we pas begonnen. Maar ik ben niet aan toegekomen omdat we dus, ik had geen contactnummer of zo, maar wel jammer dat ik op deze wijze aan een nummer moet komen. Maar mogen haar ziel in vrede rusten. En sterk aan de nabestaanden, ze wordt op dinsdag 30 juni... ten graven gedragen op de RK begraafplaats. Mensen gaan, gaan echt opbreken. Want kijk, ik zei, ik heb... Ja, Jamal stelt toffe vragen, Gerald. Alabama. Mensen, let goed op jezelf. Morgen hebben we Baganatori. Normale Baganatori. Om 2:00. Dan weet u dat we zijn er morgen normaal weer. Laten we hopen dat we een goede wedstrijd krijgen straks. Zwitserland tegen Canada. En later Brazilië tegen Schotland. Wordt makkelijk, maar goed. Heb je een song voor me? Ter afsluiting wil ik deze plaat afdraaien. Hopelijk is het nog in het systeem hoor. The change is gonna come. Nee. Dit nummer afdraaien. Ze ode aan alle moeders. Prachtig nummer. We bedanken al de mensen die hebben geparticipeerd. Stephanie van Brussel moeten we bedanken voor haar prachtige bijdrage. Minister Stefan Sang, ook de heer Jerry Black. Meester Naila van Dijk. Ja, al die mensen die daar. En de crew. Mensen, tot morgen met Gods wil hebben we een nieuwe aflevering. Goedemiddag.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Het werd weer tijd. Na 6 jaar presenteert het Bastion opnieuw dubbel Stoffie. Stoffie met Kaseko Jazz formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw-Amsterdam Kommerwijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP-reserveringen bel 879-3284. Dubbel Stoffie. Optredens van Stoffie met Time Out en Nax Kaseko Loco, zaterdag 27 juni, inloop 9 uur, showtime at 10.

Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansenhoek en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06.

0: Ça va bien, en nous aller. Yeah. Your Music Agency presents live op zaterdag 27 juni. Kassa in het Live Entertainment Center. In het voorprogramma Live Sessions en Casimax House Band. Supported by DJ Killy Gonzalez. Kom je uitleven op zaterdag 27 juni in het Live Entertainment Center op live muziek van Kassa. Kassa, na 12 jaren weer in Suriname.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oh, in Omwika.
2: Waar Omwika, man?
1: Ruwaka dabe, ai, go. Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, muku wanta kudabe. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi.
2: Ja, want dan wat voor mako te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
0: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Horen we

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

caliente.

One more time, you get me, fam.